0: fucking territory! I'm sorry!
1: We fucking got him!

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: Ruim 6 uur, Top Headlines, krijg je van Niels.
3: Goedemiddag. Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de schietpartij in Jette afgelopen nacht. Dat zegt het Brusselse parket. Daarbij werd een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. De verdachten worden nog verhoord en het onderzoek loopt nog volop. Je hoort procureur Julien Moinil.
4: De politieambtenaar was overleden nadat hij dodelijk in het hoofd was geraakt door een vuurwapen. Gelet op het aanzienlijke risico op collusie en bewijsverlies wordt voorlopig geen verdere informatie verstrekt om het verloop van de nog uit te voerende verhoren niet te verstoren.
3: Er was eerder gisteravond ook een dodelijk schietincident in Elsene. In de inkom van een appartementsgebouw werd een man met meerdere schoten geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis. Daarvoor zijn nog geen verdachten opgepakt. Albert Heijn en Delhaize hebben hun IT-systemen opnieuw opgestart. Dat maakt de Ahold Groep achter de supermarkten bekend. Die lagen al sinds gisteren plat na een mogelijke cyberaanval. Volgens de directie zouden er geen klantgegevens gestolen zijn. Al moet dat nog volledig onderzocht worden. Ook wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk. De Spaanse koning en koningin zijn aangekomen in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika. Zo'n 3 maanden geleden probeerden tienduizenden migranten Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug. Heel wat andere mensen bleven er in tenten kampen. Maar die werden nu ontruimd voor de komst van het koningspaar. Vanmiddag is het zwaar bewolkt met soms lichte regen bij zo'n 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen zonnig en tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. En vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
1: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
5: Iets gemist? Heeft Niels zich laten... Hebben wij ook een badewijntje of een boek? Ik weet niet.

0: take me back. Woensdag 14 oktober, een zeer goede morgen.
1: Het is ook een morgen waarop er iets mag gevierd worden.
0: Ah, maar wacht, ja, maar dan ben ik erbij.
1: Ja, er wordt iemand vandaag 100 jaar.
0: Jee!
1: Dat voilà. Is een mooie leeftijd.
0: Ja.
1: Het is iemand die nooit een broek aan heeft.
0: Oei, wacht, met mijn verjaardag is het niet, hè?
1: Nee, het is Winnie de
0: Pooh. Ah!
1: Ja, die draagt enkel een rood t-shirtje en die is zo al 100 jaar door het leven gegaan.
0: Ah, grappig.
1: Ja.
0: Dat is enkel... Heeft hij geen broek aan?
1: Nee, gewoon zo'n rood t-shirtje. That's
0: echt?
1: It. Ja.
0: Ah ja, dat zijn gewoon zijn...
1: En dat is dat voor kinderen, hè? Gek.
0: Toen kan dat nog allemaal.
2: Dit is de Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Het zou nu geen waar zijn, een kabouterplop zonder broek.
1: Ja, <nee. laughs>
0: Willen we ook niet, denk ik. Het is vandaag ook een andere speciale dag. Trouwens, het is vandaag de dag van het familiebedrijf. Ik weet dat wij met Top bij heel veel familiebedrijven in het magazijn en weet ik van wat aanstaan. Dus stel, jij zit nu in een familiebedrijf, wel proficiat. Want dan is het vandaag ook een beetje jouw dag. En eigenlijk is deze ochtendclub toch ook een soort van familiebedrijf, toch?
1: Iedereen is familie van elkaar. Ja. Allee, ja, ja, nee, wacht, dat is gevaarlijk om
0: dat
1: te zeggen.
0: Dat is strafbaar.
1: Zeker.
2: Jouw dagelijkse dosis.
0: Ja, we zijn dus allemaal een beetje broers en zussen, als ik Lobby mag geloven.
1: Ja.
0: En jij mag bepalen, dat beslissen we nu, hoe we deze woensdagochtend samen kunnen opstarten.
1: Ja, jij mag bepalen welke muziek er klinkt op dit familiefeestje zo vroeg in de ochtend.
0: Het is,
1: Onkel Brian zit achter de knoppen, die gaat zo meteen iets spelen en dat mag van jou zijn.
0: Ja, Onkel Brian is ook al zat, maar goed, dat... nee, is niet waar, zeker niet. Welke track wil je horen? Kom maar door in de Top Radio bij je hebt, hè. Alles is mogelijk, zoals deze Martin Garrix nu.

0: Goeie week, Sa en New Religion. Ik zag een berichtje binnenkomen van Bart. Jongens, niet te familiair, alstublieft. Heeft hij gelijk.
1: De dagelijkse dosis van...
0: Ruben uit Isegem, goedemorgen.
2: Goedemorgen,
0: Hey, deel jij die mening van niet te familiair of vind jij dat wij wel gewoon één grote familie zijn?
2: Sorry, dat was juist overigens gewoon.
0: Dat is een tactisch antwoord. Ik zei, ben jij ook zo van niet te familiair of vind jij ook dat wij één grote familie zijn?
2: Maar dan mag je een grote familie zijn.
3: Welkom bij Radio 2 inderdaad.
0: Nee, goed, Ruben, we hadden het over familiefeestjes. Staat er binnenkort misschien een familiefeest bij jou op de planning?
2: De verjaardag van de grootmoeder.
3: Maar de verjaardag van de grote moeder, dat is leuk.
0: We
3: zochten ook een ideaal nummer daarvoor. En welk nummer had jij in gedachten?
2: Zombie Nation van Kernkraft.
0: Kijk, als we elke dag voor twee telt, gaan we dat doen. Dat is

0: zeer speciaal voor Ruben uit Isegem en iedereen die het wou horen. Zombie Nation en Kenkraft 400.
1: Er wordt daar een serieus familiefeestje bij Ruben en de oma.
0: Waarom?
1: Ah ja, dat was eigenlijk nu voor het familiefeestje met je te trainen. Ja.
2: Zometeen in de ochtendclub.
0: Ik dacht al, hij weet meer. Maar
1: ik ben geen familie van Ruben. Ja, okay. Zometeen gaan we eventjes door de kranten en ik kan alvast zeggen, het is met klachtenbrieven vandaag.
3: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
4: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoopman!
6: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
7: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
8: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
7: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
8: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
7: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
4: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Ik geef je met plezier drie nieuwsfeitjes mee die je moet weten voor je AI-dag begint.
1: De drie van Louis.
0: Gazette van Antwerpen opent vandaag met klantendiensten kreunen onder AI-klachtenbrieven. Ja, vroeger was een klachtenbrief hoogstens een alineaatje van iemand die een klacht had over een of andere dienst. Maar nu dus, door AI, zijn het soms hele brieven van enkele pagina's waarbij AI ook gewoon soms gewoon dingen hallucineert, zoals ze soms wel doen. En dat zorgt er natuurlijk voor dat er meer en meer werk is voor de verschillende ombudsdiensten. Dan het laatste nieuws. Als verkenner uitgestuurd en in het hoofd geschoten, dan gaat het over de politieagent die om het leven is gekomen maandagnacht in Jette. Dat gebeurde bij een interventie waarbij ze een onderzoek deden naar een gestolen wagen. En de agent is op verkenning gegaan en is daarbij in het hoofd geschoten. Heel triestig eigenlijk om te lezen, ja. Vond ik dat persoonlijk. En dan Nieuwsblad, 40% van scholieren kampt met slaapcrisis. 10 jaar geleden was dat nog 25%, dus al 15% punten is dat gestegen. Jongens geven vaker aan dat ze moe zijn dan meisjes in de klas. En een van de redenen van dat slaaptekort zou bijvoorbeeld social media gebruik zijn net voor het slapen gaan.
2: Ja, ik ben daar schuldig aan, moet ik eerlijk toegeven. Ik zit ook gewoon totdat ik in slaap val op mijn gsm te scrollen. Ja. Allee. Het is te zeggen, ik probeer dat niet te doen, maar ja, dat lukt me niet altijd. Ja,
0: ik doe het nooit. Vanaf de slaapkamer binnenkomt, dan is het GSM-policy.
2: No screen policy.
0: Ja, dat.
2: Ja, nee, het lukt mij niet. En de weinige keren dat het mij wel lukt, dan lees ik vaak een boek of zo. Val ik dan automatisch wel sneller van in slaap. Dus ja, misschien moet ik het wel vaker proberen doen. Ik weet het niet goed.
0: Het kan enkel maar helpen, heb ik de indruk.
2: Ja.
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
2: Ja, dan ben ik benieuwd, wat is jouw slaapritueel? Neem jij jouw telefoon mee naar de slaapkamer? Lig je daar dan nog een aantal minuten tot uren te doomscrollen? Of probeer je die ook echt te weren? Net zoals bij Lobby dat gebeurt. Ik weet het niet.
0: Ja, ik heb het, ik denk nu al een aantal, een stuk of 3 jaar dat ik daar niet mee doe. En
2: echt?
0: Dat helpt wel, ja. Het helpt echt.
2: Ja, ik weet het. Ik zou het eens wel vaker moeten proberen. Dat is volgens mij wel al duidelijk. Maar hoe zit dat bij jou? Kom maar door in de Top Radio BE-app. Dan hebben we het er zo meteen over. Eerst Tiësto. And Love Comes Again. Goedemorgen.

0: 40% van scholieren kampt met een slaapcrisis. Dat zou onder andere komen doordat ze te veel op social media zitten voor het slapen gaan. En we vroegen ons wel eens af. Ik ben persoonlijk degene die nooit op een smartphone nog zit voor het slapen gaan. Jij doet dat wel?
1: Ja, ik doe dat wel, maar ik woon ook alleen. Dus dat is, ja, ik heb afleiding nodig, denk ik. Ik denk dat dat een beetje is.
0: Ja, ik snap het wel. Charlotte laat weten dat ze ook wel op haar smartphone zit, maar dat ze de nachtmodus aanzet, waardoor ze minder blauw licht krijgt en dat dat minder lastig zou zijn voor de ogen.
1: Ja, er zijn ook mensen die zo van die blue light brillen opzetten, die dan extra blauw licht toch weren, waardoor je dan blijkbaar minder impact hebt op je... Ja.
0: Ik vind dat gewoon raar om nog op te zetten als je zo in bed ligt en zo net voor het slapen gaat. Ik ga even met een bril opzetten.
1: Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk niet zo heel raar voor mensen met een bril.
0: Ja, ja, dat niet. Ja.
1: Maar ik snap u, vanuit uw standpunt snap ik u.
0: Twee plaatsen onderweg waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Gent, sorry, op de Antwerpse ring richting Gent liever. Verlies je nu al 20 minuten tussen Merksem en Berchem. Komt daar door een ongeval, er zijn ook twee rijstroken versperd. En richting Antwerpen op de E313 ook een kwartier aanschuiven tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
1: Laat eens even weten hoe dat bij jou zit met die bril en slapen en weet ik veel wat allemaal. Zit jij nog op je gsm te scrollen voor het slapen gaan, ja of nee? Het is welkom in de Top Radio BE app.
2: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
8: Hörman. Zet de puntjes op de O.
7: Ontdek nu de Hörman Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op hörman.be.
9: Bij ING Business weten we, ondernemers die laten hun ambitie brullen.
10: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
9: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1 jaar gratis.

0: Intensief gebruik van social media zou een van de redenen zijn waarom 40% van de scholieren kampt met een slaapcrisis.
1: De Ochtendclub.
0: Wij zijn wel eens benieuwd hoe dat zit onder de luisteraars, want eerlijk gezegd, we zijn een klein beetje verdeeld in hoe wij dat hier doen. Ik ben persoonlijk iemand die zijn gsm weglegt voor het slapen gaan. Brian, je bent iemand die nog eventjes scrollt.
2: Klopt, ik doe dat absoluut wel. Ik woon ook alleen, dus ik vind dat eigenlijk wel nog even handig om in mijn bed dan gewoon nog een beetje te scrollen. En dat is inderdaad, ik doe dat misschien te lang. Dat klopt. En dan is er ook nog Remco. Remco, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hallo, ja, even voor de duidelijkheid. Wat doe jij juist exact?
3: Ik ben autohandelaar van een tipper. Zoals je gelezen hebt, ben 5 jaar zelfstandig. Het eerste jaar weer mijn telefoon roodgloeiend s'nachts. voor twee keer niks.
2: Ja.
3: Dan hebben wij beslist van oké, vanaf 9 uur is er aan de baan.
0: Maar bellen mensen dan s'nachts om een auto te kopen of hoe zit dat?
2: Exact,
3: ja. Ja, dat wil je niet weten. Ik wil dat heel beliefd zeggen. Ik durf het tegen het niet uitspreken via de radio, maar als mensen verder denken, weet maar over welke mensen we het hebben.
2: Oké, het is een bepaalde doelgroep.
3: Inderdaad, die zijn heel de dag aan het slapen en s'nachts komen die plots wakker.
2: Oké, dus wat doe je dan om het op te lossen? Jouw gsm gewoon wegleggen en zeggen, voort, mij niet bellen s'nachts.
3: Ja. Ja, vanaf 9 uur zet ik die op vliegtuigstand en het is eraan ermee.
2: Voilà, zie. En slaap je daar sinds dan ook beter?
3: Eigenlijk wel.
2: Voilà. Remco, dat is natuurlijk het belangrijkste. Hè? Blij dat dat voor jou werkt. Dan moet ik dat eigenlijk misschien ook eens beginnen proberen, zeg jij.
3: Ja, eigenlijk wel. Zeker voor de zelfstandigen, want dat is niet normaal.
2: Voilà. Remco, dankjewel en een fijne woensdag.
3: Oké, dankjewel. Dag.

0: we weer iemand toe aan onze ochtendclub.
1: Zometeen in de ochtendclub.
2: En vandaag is dat een speciale vereiste. Dat moet iemand zijn met twee verschillende kleuren ogen. Of waar dat er zo'n kleurschakering in zit.
0: Nou ja.
2: Misschien ken je zo mensen.
0: Allee. Ik ben eens aan het nadenken. Ken ik iemand met twee verschillende oogkleuren? Ik denk het niet.
2: Herinner je nog David Bowie van vroeger? Dat was zo iemand die, die twee verschillende kleuren...
0: Let's dance!
2: En wel, Demi Moore heeft dat ook. Paris Jackson, de dochter van...
0: Ah ja?
2: Heeft ook twee kleuren. Dus er zijn wel enkele bekende mensen die dat hebben, maar wij gaan dus ook op zoek naar iemand die dat ook heeft en die van harte welkom is in onze ochtendclub.
0: Dus ben jij zo iemand? Kom maar door in de topradio BEF.
3: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
4: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
5: Intertires, jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.
6: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
7: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
6: En handen die vanzelf werk zien.
7: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
6: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
7: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
8: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel als je bij Bondencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. De vallenhersteller poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
9: Santos heeft een te gekke actie.
10: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
11: Check santos.be/schoenen voor meer info.
12: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
13: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
14: Bozar.
13: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
14: Als een koning op zijn troon.
13: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
14: ULB.
15: Allee, tot straks, hè, mama.
13: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
16: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
17: Zeg Ludo, wat zou nu de beste camionet zijn voor mijn zak?
18: Ah wel, ga een keer naar Venlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
17: Ook elektrisch.
18: Dat is zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
17: En de inrichting?
18: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
17: Alles op één plaats.
18: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
19: Venlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.

0: lijkt er eigenlijk om gedaan, hè? Alesso en One Republic met In Your Eyes.
1: Ja, dat is niet toevallig.
0: Ja, dat is het wel.
2: Welkom in de ochtendclub.
0: Hij is echt kei toevallig, want er zijn iemand op zoek die we kunnen toevoegen aan onze ochtendclub. Iemand met twee verschillende oogkleuren. En als ik de Topradio BE heb mag geloven, dan hebben we die gevonden. Ann uit Ichtergem, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Welke kleur ogen heb jij dan?
3: Ik heb bruin oog en groen oog.
0: Bruin en groen?
1: Je komt dat toch niet vaak tegen dat iemand twee verschillende oogkleuren heeft? Maken mensen daar vaak een opmerking over?
3: Ja, ik heb daar vaak opmerking over. En zeker als ik naar de dokter moet.
0: Ah ja, oei. Wat zegt die dokter dan?
3: Wel, hij moest voor mijn ogen, hij ging naar de oogarts en het was het eerste dat hij zei, u hebt twee verschillende ogen.
0: Ah ja, dat heeft hij goed gezien.
1: Ja. Kijk, Ann, je bent nu al welkom in onze ochtendclub, maar we gaan je nog ietsje beter leren kennen, dus heb ik vijf vragen voor jou. De eerste is, wat zie je het eerste als je 's ochtends je ogen opendoet?
3: Als ik mijn ogen opendoet, is naar mijn uurwerk kijken.
1: Oké. Okay. Met dit been stap ik uit bed?
3: Linkerbeen.
1: Mijn wekker staat dagelijks om...
3: 4:15.
1: Poef. Amai, dat is vroeg.
0: Waarom?
3: Omdat ik heel graag vroeg opsta en voordat ik moet gaan werken, dat mijn werk thuis gedaan is.
0: Ah ja, voilà.
1: Dat snap ik. En dan mijn favoriete moment vandaag zal zijn...
3: De ochtend.
1: Voilà. En wat is je favoriete club dan?
3: De ochtendclub.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ann, dankjewel. Wat is het criterium voor morgen? Waar moet de luisteraar dan aan voldoen om toegevoegd te worden?
3: Iemand die in de zorg werkt.
0: Iemand die in de... Werk je zelf in de zorg, Ann?
3: Ja.
0: Ah ja, ja. Oké, super. Dus dan mag je eigenlijk even je collega's oproepen om... Of dan wil je eigenlijk je collega's even oproepen om zich te melden in de Topradio BE-app. Want als je in de zorg werkt, dan kunnen we je dus morgen toevoegen aan onze ochtendclub. Ann, dankjewel. Heb je een zware werkdag voor de boeg?
3: Dan, een avondzorg vandaag.
0: Een avondzorg dan. Heb jij een lange dag vandaag, toch?
3: Nee, niet zo lang. 5 uur vandaag.
0: Ideaal. Veel succes aan.

0: Ik loop een heel klein beetje gefrustreerd rond deze ochtend.
1: Oei. Straks in de ochtendclub.
2: En waarom dan?
0: Ja, deze nacht, gisteravond eigenlijk, is er iets ongelooflijks gebeurd. Ik ben eerlijk gezegd een beetje Club Brugge supporter.
2: Een beetje.
0: Ja, een beetje veel. Ja. Maar om 9 uur ben ik moeten gaan slapen om fris genoeg te zijn. Mijn wekker stond vanochtend om 4 uur.
2: Ja.
0: Dus heb ik niets van de wedstrijd kunnen zien. En wat zie ik deze ochtend? Ze hebben met 3-4 gewonnen op het veld van Inter Milan.
2: Ja, dat is een zure. Ik ken iemand waarvoor dat minder zuur zal geweest zijn. Dat is topluisteraar Gillian. Die zat in Milan, die is daar de wedstrijd gaan kijken. En ik denk dat die match goed voor hem is uitgedraaid. Want dit was zijn pronostiek gisteren.
3: Ik denk tot 1-3. Allee, vrees ik er wel voor.
0: 1-3, hij vreesde ervoor.
2: Heb je dat goed gehoord?
0: Ja.
2: Hij vreesde ervoor. Ik denk dat die mens een klein beetje op roze wolk zit nu.
0: Ik denk dat we misschien gewoon een keer even moeten bellen.
2: Ja. Alleen denk ik dat nu misschien nog iets te... Allee, we zijn ook mensen, hè.
0: Ja,
2: nu,
0: ja.
2: Nu nog niet. Dat gaan we straks doen, sowieso voor 9 uur. Eerst Henri PFR en zijn run. Goedemorgen.

Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.

0: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: 7 uur Top Headlines. Krijg je van Niels?
3: Goedemorgen. Een Russisch oorlogsschip ligt al maanden voor onze kust, dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaar bewapend fregat van bijna 130 meter lang, met plaats voor 210 Russische militairen. Journalist Rob van Erk.
4: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden, om te tonen, jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
3: Het Belgische leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. Dat zijn Russische tankers die onder een valse vlag varen om zo de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. In Moskou is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar uitspraken over Russische militaire dreiging of sabotage. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren overleed tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken. Volgens de Franstalige zender RTL houdt zijn familie vandaag al een uitvaart in intieme kring. Paus Leo leidt aan longkanker, dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong. Hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek dus kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn daarbij verwijderd. Europa wil duidelijkere regels rond slimme brillen, zoals die van Meta. Dat heeft de Europese privacywaakhond gezegd. Nu is het vaak niet duidelijk wanneer die brillen foto's of filmpjes maken en kan er dus misbruik van gemaakt worden. In ons land werd de Meta-bril door sommige verkopers alvast uit de rekken gehaald. In sommige andere landen zijn ze zelfs verboden op drukke plaatsen. En sport, Club Brugge heeft gestunt in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolò Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Kapitein Hans van Aken is trots.
5: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten. We hebben nog een bal op de lat, nog een bal op de paal. Er waren nog wel mogelijkheden, maar zij hebben die ook gehad. Ik denk dat het echt een heel open wedstrijd was. Goed overleefd, goed uitgespeeld. We mogen gewoon heel trots zijn op deze overwinning.
3: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. Een domper dan weer voor de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Zij zijn uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs van Polen na strafschoppen. Ze hadden nochtans de heenwedstrijd gewonnen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
6: Op dit moment 3-tal plaatsen waar je een kwartier of meer verliest richting Antwerpen op de E313. 50 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Ook op de ring rond Antwerpen richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En op de R2 rond Antwerpen richting Beveren verlies je ook een kwartier tussen de A12 en Lilo.
1: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
6: Ik zat gisteren een aflevering in te halen van De Slimste Mens en daar is een uitspraak in voorgekomen die toch een beetje raar is, vind ik persoonlijk.
7: Oei, maar gebeurt wel vaker, toch?
6: Ja, maar toch.
7: En van wie?

0: Dale. Ah, godverdomme.
1: Nee, deze keer niet, joh.
0: Dat is jammer, hè.
2: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Mr. Worldwide, laat mij in de steek. Godverdomme. Pitbull hoorde je in de Ochtendclub en I Know You Want Me.
1: Ja, ik haalde gisteren nog een aflevering in van maandag van de slimste mensen ter wereld. Het is ietsje te laat voor mij om 's avonds nog te bekijken, dus kijk het gewoon soms overdag.
0: Snap ik.
1: Maar ik heb toch van die aflevering van maandag iets gezien waarbij ik het over iets nog eventjes wil hebben.
0: Ja?
1: Erik vroeg aan James Cook of hij nog altijd een passionele relatie heeft.
0: En?
1: Ja, zijn reactie was toch redelijk opmerkelijk.
3: Wij zijn al 11 jaar een koppel, al 5 jaar getrouwd. Dus ja, natuurlijk.
4: Dus wat?
3: Ja, gewoon. Nee, goed. Alles gaat goed. Zeer maar het goed. Gebeurt wel. Zo. Ken je dat? Iedereen kent, denk dat de mensen dat wel kennen. En zo op hun oprit treedt en dan denkt, ah, ik had dan even gewacht om je het licht uit te
4: zetten.
1: Ja, hij blijft dus soms opzettelijk in zijn wagen zitten en wacht tot alle lichten uit zijn, zodat hij weet, ah, ik ben helemaal alleen thuis, ik kan nog eventjes alleen en op mijn gemak zijn.
0: Ja, ik val buiten de discussie, want ik ben alleen, dus ik moet niet wachten tot het licht uit is. Jij wel! Is het iets herkenbaar?
1: Ja, ik kan niet zien of de lichten uit zijn of niet aan de voorkant van het huis. Dus ik kan het sowieso niet doen, maar ik zou
0: Save
1: het ook
0: by
1: niet
0: the
1: doen.
0: Bell. Nee, Save by the bell.
1: Nee, maar persoonlijk zou ik het ook zeker en vast niet doen. Ja. Ik heb daar minder nood aan, maar er staat een heel artikel over vandaag in het nieuwsblad. Blijkbaar is dat wel echt een dingetje.
0: Oké. Okay.
1: Blijkbaar is dat heel herkenbaar voor veel koppels en ik wil het misschien toch gewoon eventjes toetsen of er zo'n kleine dingetjes zijn waarbij je wacht van naar beneden te gaan bijvoorbeeld als je merkt dat je partner al wakker is of dat je opzettelijk nog iets langer in de auto blijft.
0: Oh.
1: Of dat je gewoon nog boodschappen wil doen vrijwillig zodat je nog eventjes op je gemak bent.
0: Maar ik kom twee dingen benieuwd. 1. Gebeurt dat? En 2. Durf je toegeven?
1: Sowieso toch.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ik weet het niet.
1: Kan anoniem.
0: Voilà, mocht jij zo iemand zijn, kom maar door in de Top Radio BE.

0: Dats24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Jachim onze laadpalen op poëtische wijze.
1: Eindelijk. Snel en efficiënt. Het laden is hier. Een fluitje van een cent.
0: Mic drop. Dats24. Dat is vlot en voordelig laden.
2: Dats24.
3: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
4: Top, dan kan ik weer heel wat wasjes draaien. De witte was, de donkere was.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: DSM. Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
6: DSM Keuken.
5: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
7: Schat, ik zie je graag.
8: Ja, maar?
7: Maar nee, geen maar.
8: Oh.
9: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
10: Wit-wit?
11: Of net niet-wit?
12: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
12: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: James Cook deed deze week een bekentenis in De Slimste Mens ter Wereld.
1: De Ochtendclub.
0: Hij vertelde daarbij dat hij soms opzettelijk in zijn wagen wacht tot alle lichten thuis uit zijn, zodat hij zeker weet dat hij de enige is die nog wakker is thuis en nog een beetje op zijn gemak is.
2: Maar je zou dat maar durven, hè? Zo op nationale televisie durven toegeven. Ik zou dat niet...
0: En hij rekende op als steun uit het publiek, maar dat kwam er niet meteen.
2: Ik was een van, oh, leuk, James. Maar ja, goed.
0: Maar nu is er wel een artikel gekomen waarin experten wel duidelijk maken dat dat eigenlijk perfect normaal is. Iedereen moet de kans krijgen om wat eigen tijd en ruimte te hebben. Deborah uit Aal stuurt het ook in onze app. Als mijn man wakker is en ik lig nog in bed, wacht ik vaak tot hij weg is naar zijn werk alvorens ik naar beneden ga om met mijn ochtendhumeur op het gemakje te kunnen wakker worden.
2: Vind ik goed, want ze legt het probleem een beetje bij zichzelf en bij haar ochtendhumeur.
0: Ja, eigenlijk beschermt ze op die manier haar man.
2: Ja, kijk, en ze heeft er voor alles een uitleg natuurlijk. Leo uit Sint-Niklaas, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, hoe zit dat bij jou? Hoe regelen jullie dat? Wat vind jij ervan?
3: Als ik thuis kom, dan wacht ik nog wel even in de auto of ga ik rap naar boven, zodat ik nogal op mijn gemak ben en haar komt niet eigenlijk.
2: Oeh, dat komt niet.
3: Ja.
0: Je hebt even nood om nog te ontprikkelen als hij van je werk naar huis gaat. Daar komt het eigenlijk op neer.
3: Ik wil rust en ik wil niet ineens haar hoofd zien. Dan is het om zeep.
2: Maar Leo, wat zeg jij allemaal? Zijn jij gelukkig?
3: Ja, hier en daar wel.
0: Leo.
2: Dat vind ik wel frappant.
0: Leo, ik denk dat je nu nog een uur kan mogen in je wagen zitten voordat je thuis komt vanavond.
3: Ja, wel als ik thuis kom.
2: Ik denk dat je gewoon beter wegblijft. Leo, dankjewel voor je eerlijkheid in elk geval. Salut, hè.
3: Salut, guys.

0: Ik denk dat we minstens één topluisteraar hebben die vanavond op de zetel slaapt. Leo van daarnet, die zei dat hij de kop van zijn vriendin niet wil zien als hij thuis komt. Nu, ik denk ook dat Leo dat niet bepaald erg gaat vinden.
1: De Ochtendclub.
0: Dat is mijn samenvatting van de feiten.
2: Ja, dus het gaat over James Cook, die eerder deze week toegaf dat hij soms opzettelijk in de wagen blijft, wacht tot alle lichten uit zijn, zodanig dat hij zeker weet dat hij alleen nog wakker is en nog een momentje voor zichzelf heeft s'avonds. Het kan ook op een andere manier. Christophe uit Bilzen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jij doet nog iets anders om eventjes tot rust te komen?
3: Ja, dat klopt, dat klopt. De dagen zijn zo druk gevuld met werk en hobby's van de kinderen. En het gezin natuurlijk. Dat ik s'avonds vaak toch veel te laat wakker blijf om me-time te hebben, om alleen te zijn. Dus als de puberdochters en de vrouw slapen zijn, dan maak ik nog wat tijd voor mezelf. TV kijken, potje taarten. En zo vul ik mijn tijd s'avonds nog wat in voor mij persoonlijk.
2: Wat eigenlijk wel mooi is, want op die manier gaat er geen tijd weg van de rest. Maar is het gewoon in je eigen nadeel dat je wel langer wakker blijft?
3: Ja, natuurlijk. 'S morgens doet het meestal wel wat pijn, ja.
0: Ja, dat snap ik. Ik vind het wel mooi dat je toegeeft dat als jouw vrouw en kinderen zijn gaan slapen, dat je dan nog als me-time even met je vogelenpik bezig bent. Dat vind ik wel tof. Christophe, dankjewel voor je eerlijke reactie, vriend.
3: Oké, geen probleem.
0: Yo.
2: Vier plaatsen onderweg waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E313 komt er een half uur bij tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Ook op de E19 richting Antwerpen 25 minuten tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. Op de ring rond Antwerpen richting Gent dan een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En tenslotte richting Leuven op de E314 ook een kwartier tussen Aarschot en Wilselen.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukens op
5: Dij. Tadaa, nieuwe keuken, helemaal binnen budget.
6: Maar uw ijskast kan niet open.
5: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
6: Ja, dan kan dat, ja.
7: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Eggo Keukens.
8: Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Dit is... De Ochtendclub. Brian en Louis.

0: Ik denk dat onze weerman Erwin een zeer fijne avond gisteren had. En dat doet niet met vogelpieken.
1: Ik ging het zeggen, heeft hij ook gewogelpicht.
0: Nee. Erwin.
2: Hey, hallo.
0: Hallo, goedemorgen.
2: Morgen, Brian en Louis.
0: Hallo, hoe ging jouw avond gisteren? Laat ons eens eerlijk zijn.
2: Ja, nog altijd wel pijnlijk na die val van de fiets. Maar ik heb toch in de zetel is recht gesprongen gisteravond. Ja? 4 keren om precies te zijn bij 4 Brugse doelpunten.
0: Dat is jongen. Ja.
2: Fantastisch.
0: Het was inderdaad een zeer goede match. Ik hoop dat het weer even mooi wordt.
2: Zeker, het ziet er erg goed uit. Net als die match van Club Brugge. Droog in elk geval vandaag, afgewisseld door wolken en zonneschijn. En het wordt nog maar eens een zachte woensdag bij straks 19 tot 20 graden.
1: En nemen we die zachtheid ook mee naar de verdere dagen deze week?
2: Morgen wel, ideaal weer voor een buitenactiviteit, fietstocht, wandeling, het kan allemaal, want het wordt echt wel genieten van een zonnige en warme nazomerdag. Morgenmiddag stijgt het kwik tot 20, misschien lokaal zelfs tot 21 graden en het blijft overal droog, dat voor een 15e oktober. Ja, dat is toch wel straf en ook vrijdag is het nog warm in die zin dat die temperaturen opnieuw richting 20 graden stijgen, maar er schuilt vrijdag wel een addertje onder het gras, want in de loop van de middag raakt het zwaar bevolkt. Het eerste aan zee, later is de rest van Vlaanderen aan de beurt. En dan valt er in de loop van de namiddag in de vooravond wat regen. Maar het zijn geen grote hoeveelheden. En dat beetje regen houden we in het weekend. Zeker op zaterdag is dat het geval. Al zijn er ook langdurige droge momenten. Maar het wordt wel geleidelijk een beetje frisser. Geen 20 graden meer op zaterdag, maar een bescheiden 15.
0: Kijk, dus eigenlijk nog 2 dagen enorm genieten van de zomer in de herfst, toch?
2: Zoiets, ja.
0: Absoluut. Erwin, dankjewel en tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Ruilfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Ruilfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deruilfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
8: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
9: Maar vent, die vensters moeten hier dringend vervangen worden. Het is hier van, het is een rutte dus, en als het rent, rent, rent. Ik hoop ik zeer drie dubbele beglazingen bestaan, die schreef haar roos. Wat, het zijn dat serieuze korting, hè? En weet je wat, hè? Ja, nog keuren van een reizen naar Spanje. Langs zie ik dat wel zitten, hè? Zit er steen in mijn rutten, en ik ga een siestatje doen onder een palmboom. Maar het is maar tot 31 december, hè? Dus allee, hoppa, vamos naar schrijnwetenraas.be.
8: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

0: Nog eventjes 2 dagen genieten van dat mooie weer. We hebben Erwin daarnet gehoord. Morgen en overmorgen wordt het nog goed en dan een beetje minder.
1: Donderdags dialect.
2: Huh? Hoor ik je
0: het
2: denken?
0: Het is woensdag vandaag.
2: Ja, klopt. Maar weet dat je nog altijd jouw dialect een woord kunt doorgeven via topradio.be of de Topradio BE-app. Bij de topic staat een invulformulier. Kan je even lekker invullen. En dan gaan we misschien wel morgen met jouw woord aan de slag.
0: Ja, we hebben vorige week geleerd wat een flikkentair.
2: Dat is moeilijk, hè, man?
0: Ja, iets met een vlinder. wat een vlinder wil betekenen ergens in een plaatselijk dialect.
2: Ja.
0: Dus als je zelf een heel leuk woord hebt, dan kan je het gewoon eventjes doorgeven via de website of nu via de Top Radio B-app.
2: En dan gaan wij er dus morgen mee aan de slag in het donderdags dialect. Zou Dua Lipa een beetje dialect praten?
0: Daar heb ik geen idee van, jong.
2: Oké.

0: Robin Schulz bij Top en Take It Slow.
1: Straks in de ochtendclub.
2: Straks gaan we een nieuwe top 3 maken. Vorige week hebben we dat ook gedaan. Het was de top 3 met beste DJ's volgens de topluisteraar. Yep. Naar aanleiding van de DJ Mag Top 100 die was verschenen. Yep. Helemaal op 1, daar in onze top 3, stond James Hype.
0: Het kwam omdat heel veel luisteraars zeiden dat hij gewoon echt alles allemaal live doet en dat het allemaal heel technisch en zo goed in elkaar zit. Wel, daar hadden die luisteraars eigenlijk ook gewoon gelijk in. Dus zo zie je maar, we luisteren naar de stem van de meerderheid.
2: Dat is mooi. Zometeen gaan we dus ook een nieuwe top 3 maken. En ik kan je alvast verklappen, die top 3 zal iets te maken hebben met de zomerplanning van 2027.
0: Kijk, mooi. Misschien gaat deze Camila Cabello daar wel iets mee te maken hebben. Of vooral met wat ze zingt.
2: Dat kan wel, ja.
0: Senorita nu bij Top.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Ben jij nieuw muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producers talent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
2: Oh, wow, wow, wow, wow, stop.
1: Huh? Uw tijd is om. Top.
3: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: 8 uur Top Headlines krijg je van Niels.
5: Goedemorgen. Een Russisch oorlogsschip patrouilleert al maanden voor onze kust. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaar bewapend fregat van bijna 130 meter lang met plaats voor 210 Russische militairen. Journalist Rob van Erk.
6: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden, om te tonen, jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
5: Het Belgische leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. Dat zijn Russische tankers die onder een valse vlag varen om zo de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. De helft van al onze nieuwe dokters en tandartsen haalde zijn diploma in het buitenland, bijvoorbeeld in Roemenië of Nederland. Bij dokters gaat het om meer dan 1 op de 5, bij tandartsen al om meer dan de helft. Dat heeft N-VA-kamerlid Frida Gijbels opgevraagd en zij vindt dat verontrustend.
7: Zeker in Vlaanderen proberen wij de kwaliteit van de opleiding goed te bewaken door ook maar een beperkt aantal studenten toe te laten. Wat je dan ziet is dat die beperking er eigenlijk helemaal niet is voor wie met een buitenlands diploma naar hier komt. Zij kunnen altijd een RISIF-nummer krijgen, waardoor je toch vragen kan stellen van, nou ja, is dat dan onder dezelfde kwaliteitsvoorwaarden?
5: Ze pleit voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren overleed tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond

0: vond ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken. Volgens de Franstalige zender RTL houdt zijn familie vandaag al een uitvaart in intieme kring. Paus Leo lijdt aan longkanker, dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong. Hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek dus kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn verwijderd. En sportclub Brugge heeft gestunt in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Trainer Ivan Leko is erg trots op zijn ploeg.
1: I'm happy. I'm very happy because it's not easy to come here and put pressing. They had a lot of chances. Also, we had a lot. When you are brave, when you go for it, you create luck. We had luck. I'm proud of my boys. I'm very proud of the club of the Belgian football because this is big.
0: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. En de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, zijn dan weer uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren van Polen na strafschoppen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
2: Voorlopig 5 plaatsen onderweg waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat er richting Antwerpen op de E19. 50 minuten extra tussen Brecht en Antwerpen-Noord. Op de E313 ook 3 kwartier extra tussen Herentals-West en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel verlies je 20 minuten tussen Stroombeek-Bever en Machelen. Ook 20 minuten extra op de E19 richting Brussel tussen Zemst en Machelen. En tot slot richting Leuven op de E314 20 minuten aanschuiven tussen Aarschot en Winkselen.
3: Dit is Top! Ochtendclub, Brian en Louis.
4: Zometeen bepaal jij weer een nieuwe top 3.
2: En het heeft dus iets te maken met de zomer van 2027.
4: Oeh la la.

0: Gisteren zag ik iets passeren online en het ging over de zomer van 2027.
1: De Ochtendclub.
0: Ik weet het is nog lang, we zijn 14 oktober vandaag, maar blijkbaar is het volledig gedaan met de last minute reizen.
2: Huh?
0: Je kent wel, ja, je wacht tot op het laatste moment om nog een goede deal te scoren, om op reis te gaan. Maar blijkbaar werkt dat niet meer zo goed.
2: Ik heb dat net nog kunnen doen, maar alleen, een goede deal was het nu inderdaad precies. Want ik ga het eerste weekend van de herfstvakantie,
0: ja?
2: De vrijdag na het werk, hier ben ik meteen, hup, richting de Ardennen weliswaar. Maar ja, een deal was het inderdaad niet, nee.
0: En wel, en daar gaat het om. Blijkbaar zijn de echte deals nu te scoren. Eigenlijk een vroegboekkorting dat je overal hebt als je op reis wil gaan.
2: First minute, eigenlijk.
0: De first minute, inderdaad. Ja. First minute, die zijn heel erg in aantrek. Dus is het eigenlijk nu het moment om al bezig te zijn met je reis voor volgend jaar, voor komende zomer in 2027. En dat leek ons wel een goed idee om daar alvast een top 3 rond te maken van mogelijke vakantiebestemmingen die de moeite waard zijn om eens aan te doen.
2: Dat is eigenlijk toevallig, want afgelopen weekend ging het er bij mij over.
0: Ja? Dus,
2: ja,
0: en wat
2: ja,
0: was de conclusie?
2: Dat we dringend eens moeten kijken waar we volgende zomer naartoe gaan.
0: Voilà.
2: Ja, ja, ja.
0: Nu is het moment dus.
2: Ja, nu is het moment, of de Black Eyed Peas zouden zeggen...
3: Let's get it started in here.
2: En ze hebben gelijk, hè.
0: Voilà. Stuur jouw favoriete vakantiebestemming maar door.
2: In de Top Radio BE app.

0: gaan.
1: Ik ga beginnen met een mooie dankjewel.
2: De Ochtendclub.
1: Toch al wat leuke suggesties die zijn binnengekomen voor een plezante trip volgende zomer. Want ja, we zijn in het nieuws, hè.
3: Ja, klopt. We zijn bezig met het samenstellen van een top 3, omdat het blijkbaar nu het moment is om je reis al te boeken voor de zomervakantie. Het is volledig gedaan met de last minutes. Blijkbaar is het vroeg boeken dat helpt om een goede prijs te hebben. Dus wij zijn gewoon benieuwd welke reisbestemming is zeker en vast de moeite voor die zomer.
1: Ja, ik zag Nico uit Lokeren een bericht sturen via de Topradio BE-app. Ik hoorde het een beetje donderen in Keulen. Hij heeft zijn reis naar Hurghada geboekt.
3: Ah ja, in Egypte.
1: Ah ja, en jij weet dat zo uit
3: Ik heb het opgezocht.
1: Ja, dat dacht ik al, ja. Hij gaat dus naar de piramide. Alhoewel, eigenlijk, piramides in Egypte, goed, ja, dat is in de woestijnen, weet ik veel wat allemaal. Maar voor de rest, ja...
3: Is dat niet overal zo'n beetje? Is dat niet een beetje verspreid?
1: Nee, maar dat is dus... Ah, ja, okay. Dat is... Als ik denk... Een reis naar Egypte, dan denk ik, oh, dan gaan we naar de piramides. Maar dat kan ook gewoon een all-in resort zijn waar je eigenlijk een week lang met je tamgat aan een zwembad ligt.
3: Ik moet eerlijk zijn, dat waren wel de eerste foto's die opkwamen toen ik Hurghada in Google.
1: Ah ja, oké, dan gaat het naar de piramides. Ja.
3: Ja. Giovanni uit Zeilzaten, die gaat richting Australië in juli. Hij heeft zijn reis ook nu al vastgelegd, maar dat is ook wel serieus ver.
1: Ja, maar ik denk dat dat goed gedaan is van hem, want ik denk dat hij dan wel echt dikke kortingen gepakt heeft met die first minute kortingen en weet ik veel allemaal. Omdat ja, ver de vlieger moet nog gevuld worden, dus ik denk dat hij daar wel wat heeft uitgehaald, denk ik.
3: Ja, dan was er ook nog Tana Sache uit Maasmechelen. Zij zou Spanje verkiezen als bestemming.
1: Oh, verkiezingen, ja, dat kan. Als de begroting niet in orde geraakt, zal dat ook wel van komen tegen de zomer van 27.
3: Ik heb dringend nood aan vakantie, denk ik.
1: Ja, wel. Ja, er zijn toch al een aantal locaties gezegd. Hè. Dus stel, ja, jij bent aan het luisteren en je denkt, maar godverdekken, mijn bestemming is nog niet genoemd. Kom maar door in de Topradio BE-app. Big Lip.

0: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Kop
0: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
0: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
6: Ontbijt op bed, gelijk een koning.
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
6: King size.
5: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
0: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: We zijn bezig met een top 3 van vakantiebestemmingen.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: En dat omdat het op dit moment het beste moment is eigenlijk om je reis vast te leggen voor komende zomer. Dus zijn we eigenlijk gewoon bezig met wat inspiratie te geven voor komende zomer van mogelijke bestemmingen.
2: Laat ons eerlijk zijn, misschien ook wel een klein beetje voor onszelf.
0: Misschien ook wel een
2: klein beetje. Nikita uit Pieten die zegt, ik kies voor Italië komende zomer. En daar heb ik misschien zelf ook nog wel eens zin in.
0: Ja, alleen al eten, alleen al. Heerlijk. Christophe uit Ronsen gaat voor Georgië, Tbilisi.
2: Daar wou jij ook eens naartoe, heb je gezegd.
0: Ja, ik heb daar ooit al eens echt op zitten zoeken, Georgië. En dat ziet er echt een prachtig land uit, eerlijk gezegd. Ja.
2: Leuk. Jasmin uit Antwerpen die heeft net 2 weken geleden een reis geboekt naar Thailand. Daar gaat ze in augustus naartoe. En ook wel met wat kortingen, dacht ik, dat ze heeft laten weten. Dus dat is, is goed gezien, hè. Sarah uit Kortrijk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij had ook nog een tip hoe het ervoor kan zorgen dat het ietsje minder geld kost als je een reis boekt.
3: Ja, tuurlijk. Samen met een vriendin ben ik onlangs naar Indonesië geweest. En wij hebben eigenlijk alles gewoon zelf opgezocht en geboekt in plaats van een georganiseerde reis. Er zijn voldoende websites om te kijken waar het goedkoopst is, welk moment ook. Zoals bijvoorbeeld Momondo, dan check ik altijd een keer.
0: Oké, en gaat het dan vlot om alles zelf vast te leggen voor Indonesië?
3: Ja, dat is super vlot. Wij vlogen op Jakarta en dan boek je daar een binnenlandse vlucht. Eenmaal dat je daar bent, stukken goedkoper dan dat je het van hier regelt. Ook verblijven en zo. Eigenlijk boek je gewoon wat per dag of per 2 dagen en dan zijn ze zoveel goedkoper. Kun je ook veel langer blijven op een plaats waar het leuker is. Of zijn ze sneller weer weg.
0: En misschien Indonesië als vakantiebestemming. Wat is daar het mooiste dat je gezien hebt?
3: Zeker niet Bali. Dat is het niet. geef mij maar de Komodo-eilanden. Labuan Bajo heet dat. Dat is echt prachtig. Er is 3 dagen op een boottocht gezeten. Dat is dan misschien het iets duurdere, die boottocht. Maar dat is zeker de moeite waard. Dat is iets wat je niet hier in Europa vindt, volgens mij. Dus dat is fantastisch.
2: Kijk, Sarah.
3: Opgang, zons, ondergang.
2: Als ik het u zo hoor zeggen, dan denk ik dat je het een beetje jammer vindt dat je vandaag gewoon een werkdag hebt. Maar goed...
3: Exact.
2: Ja. Dat dacht ik. Sowieso veel plezier als je vertrekt, Sarah. Salut.
3: Succes. Bye bye.

0: Ja, Sarah uit Kortrijk is niet de enige die het jammer vindt dat ze moet werken vandaag met al die reisbestemmingen. Want we zijn bezig met een top 3.
1: De Ochtendclub.
2: Ja, en die top 3 is denk ik ondertussen al redelijk vaststaand. Ik denk dat we eruit zijn.
0: Ik denk dat we redelijk... We hebben alle stemmen geteld. Er zijn er wel een aantal binnengekomen, moeten we eerlijk over zijn.
2: Ja, op 3, en daar hadden we niet meteen rekening mee gehouden, maar is eigenlijk perfecte vakantiebestemming.
0: Tuurlijk!
2: Dat is gewoon thuis. Dat is mijn favoriete vakantiebestemming. Dat is de keuze van Sylvia. Ook Ruben stuurt het door. Altijd koud bier en goed gezelschap.
0: Ja, goed gezelschap is niet altijd een zekerheid, maar het koud bier zeker wel.
2: Dat is waar, dat is waar.
0: Ja, ja,
2: dan op 2 hebben we uiteindelijk Turkije gevonden. Is ook binnengekomen van Jesse en nog heel wat andere luisteraars die dat hebben doorgestuurd. Altijd mooi weer natuurlijk. En ook eens iets anders dan, dan in Europa. Ook wel waar, mooie cultuur. Ja. En op 1, en dat is ook altijd fijn, altijd mooi weer, lekker eten, leuk gezelschap, in Spanje.
0: Ah, voilà. Kijk. Super. Dat is dus de meest favoriete reisbestemming van de topluisteraar.
2: Ja, als je vroegboekkortingen hebt op dit moment, dan is Spanje dus volgens onze topluisteraars de ideale bestemming.
0: Voilà. Bij deze is dat ook uit de wereld geholpen, weten we dat ook weer.

0: Het staat vast. We gaan allemaal met z'n gezellig naar Spanje komen de zomer. Dat is de nummer 1 reisbestemming volgens de topluisteraar. Maar je gaat niet mee, zie je, Kai.
1: Ja, als dat op uw kosten is, met veel plezier, Louis Bernhard.
0: Ga je moeten teleurstellen, joh.
1: Als je mij uitnodigt, geen probleem.
0: Goed, de file is 5 plaatsen momenteel waar je meer dan 20 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19, 3 kwartier tussen Brecht en Kleine Bareel komt daar door een ongeval. Op de E313, 25 minuten file tussen Herentals West en Wommelgem. Richting Brussel op de E19, 20 minuten tussen Zemst en Machelen. Op de bindering rond Brussel verlies je 25 minuten tussen Expo en Machelen. En dan nog richting Gent op de E17. Ook 3 kwartier aanschuiven tussen Sint-Niklaas en Beervelde komt daar door een ongeval.
2: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
3: I can help.
2: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Eurodreams Droomcentrale.
4: Hallo, ik heb gedroomd dat ik €50.000 per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
2: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar €50.000 per maand.
4: Amai.
2: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel.
5: Eurodreams. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Hoera, ze zijn er weer.
9: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
8: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.

0: je het nieuwsblad hebt opengeslagen vanochtend, dan weet je dat op het hoofdkantoor van Booking dit nummer enorm gehaat wordt. Work from home. Ja, maar het is toch?
1: Ja, dat is wel waar.
0: Ja, vandaag in de krant. Booking krijgt zijn werknemers niet meer terug naar kantoor. Je weet wel, Booking, dat platform waarbij je allerlei hotels, Airbnbs en weet ik veel wat allemaal kunt boeken. En die zitten dus een probleem met de thuiswerkers.
1: Ja, ze hebben daar blijkbaar 6000 medewerkers. Ze hebben dan ook een volledig kantoorgebouw op hun maat gemaakt. Echt state of the art. Alles is aanwezig.
0: Allee, maar echt te veel misschien zelfs.
1: Jawel, ik ga eventjes voorlezen waarom het daar zo'n aangename werkplek is. Je hebt daar een restaurantbeleving, een klimmuur, een lift voor de bakfietsen, een... We zitten in Amsterdam, ik moet dat ook even er. Een afkolfruimte. Goed, de mannen hebben daar niet meteen iets aan, maar het is toch aangenaam voor de... Het is toch aangenaam dat dat ook aanwezig is. Dus kortom, de advocaten zeggen eigenlijk, alles is hier aanwezig om hier op een goede manier te kunnen werken.
0: Ja, en ze trekken zelf naar de rechtbank om echt 2 kantoordagen per week af te dwingen.
1: Ja.
0: Oh, wel straf.
1: Dat is wel straf. Ik vind dat gek. Allee.
0: Ja, mijn klimuur en weet ik veel wat er allemaal. Het is een beetje jammer dat wij dat niet kunnen, zo van thuis uitwerken.
1: Ja, je mag altijd eens doen, hè, Brian. Doe gerust.
0: Oké, morgen. Is goed. Nee, dat is helaas niet echt mogelijk voor ons. Maar goed, ja. Ik zou je niet kunnen missen, hè.
1: Oh, zo lief. Oh.
0: Geloof je het?
1: Nee, ik geloof er niet.

0: Het was gisteren een bijzondere sportavond.
1: Zometeen in de ochtendclub.
0: Want Club Brugge heeft gestund tegen Inter Milan in Inter Milan. En gisteren belden we met Gillian, die ging gaan kijken in het stadion daar in Milaan. En die had ook een klein pronostiekje voor die avond.
2: Ik denk toch 1-3. Al is vrees ik er wel voor.
0: 1-3.
3: En hij vreesde ervoor.
0: Hij vreesde ervoor, maar non, ja...
3: Ik vrees er een beetje voor dat Gillian nog in zijn bedje ligt. Die gaat stevig gefeest hebben vannacht.
0: Misschien moeten we hem gewoon een keer bellen, zo meteen. Toch?
3: Ja?
0: Ja.
3: Oké. Okay.
4: Zeg, zitten je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
5: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
4: Waar wacht je nog op?
6: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
7: Ik krijg dan niet om u, hè.
8: Schat, ik had al dus kissen gezet. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
7: Goosses, mijn geen op nee.
8: Het moet weer al juist te zien, hè.
7: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jorgarantie op onder tweedehands heftrucks.
8: Dat kan je niet voor sukkel, hè.
7: Goosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
9: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat naar orde is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
10: Bouwen, renoveren of verduurzamen. Voltvision begeleidt jouw totaalproject van A tot Z. Van eerste kabel tot laatste schakelaar. Eén betrouwbare partner voor al je elektrische installaties. Voltvision. Jouw project, onze energie.
9: Modu van. Wieder maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
11: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
12: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.
13: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
14: Balieu
13: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
14: Abdij
13: glimlachte ze terug. En een week later, aan
14: Buil,
13: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
14: ULB.
13: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
14: Aan Marie-José.
13: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
15: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
16: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletteren aan?

0: Gisteren werd het een onvergetelijke avond in de Champions League met Club Brugge tegen Inter Milaan.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: En de Bruggelingen hebben daar in Milaan met 3-4 gewonnen. Echt een goede match als ik de beelden deze ochtend heb teruggezien. En ik heb moeten terugkijken, want ik heb dus die match volledig gemist. Wat ik nu echt volledig haat aan mezelf. Ik moest om 9 uur al in bed, omdat mijn wekker staat natuurlijk om 4 uur. En dan kan je niet nog een hele avond voetbal kijken, jammer genoeg.
2: Uw dag is eigenlijk een beetje naar de zak.
0: Ja, ik vind het echt, echt kut.
2: Ik merk het. En omdat ik een goede collega ben, een goede vriend.
0: Dank je. Ah, nee. Moet ik dat bevestigen? Ja. Ah, ja, je bent een heel goede vriend. Ja.
2: Dankjewel. Daarom heb ik die doelpunten even samengevat. In een pure 30 seconden. Want laat ons eerlijk zijn, die doelpunten van Club Brugge, dat is eigenlijk het enigste wat belang heeft in die hele match.
0: Dat is waar, ja, natuurlijk. Plat.
2: En die wals van Club Brugge, die begon met een strafschop. En dan weet je, dit wordt, hoe dan ook, een belangrijk moment.
3: Om nooit te vergeten, maar er staat nog een vraagteken achter. Hij moet het nog doen. Hier komt Rizzoldi. Oh, la la la la la la la la la. Nicolo, op die manier hoeft het nu ook niet. En Forbes wil in de rug gaan en is erbij. Oh, wat een blunder en wat een kans. En de goal voor Nicolo Rizzoldi. Kan zij eens iemand vinden? Ja, zeker. Forbes kan er blijven en scoren. Nee, maar Rizzoldi wel. Vermant gaat lopen, Vermant is vertrokken. Romeo Vermant, is dit zijn moment, Vermantje? Ja, jongen! Romeo doet het voor Club!
2: Oh. Ja, ik merk aan u dat je het jammer vindt dat je het allemaal gemist hebt.
0: Ik zit nu al met een smile op mijn gezicht, omdat ik voel, oh ja, dat is zo'n fantastisch moment. Ik heb het volledig gemist.
2: Ja, kijk, als dat nu al bij jou het geval is, dan moet je je niet afvragen wat dat is bij de andere Brugge supporters. En al zeker voor die supporters die op dit moment in Milaan zitten. En nu moet het juist lukken dat wij er zo eentje kennen. Minstens één zelf.
0: Ja, dat is waar.
2: Gillian is zijn naam. Hij was daar gisteren als een soort van reporter voor ons. En we vermoeden dat de man nog in zijn bed ligt. Zullen we de schade eens opmeten?
0: Dat is een heel goed idee, ja.
2: Zal ik hem eens even gewoon bellen?
0: Maar gaat hij al wakker zijn?
2: Ja, dat zullen we zien, hè. Voilà, daar gaan we, hè.
0: Ja.
2: Oké. Spannend.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Gillian. Jij klinkt enorm wakker.
4: Ja, want we zitten in de luchthaven.
2: Nu al?
4: Ja.
2: Wat een teleurstelling.
0: Wij dachten, we gaan je wakker bellen, maar je bent helemaal al wakker.
4: Laten we zeggen dus dat Starbucks van de neus.
2: Je hebt koffie nodig om wakker te worden, dus.
4: Ja.
2: Vertel eens, hoe was de avond / nacht?
4: Ja, we hebben een korte nacht in ieder geval, maar het was formidabel. Nooit gedacht dat dit ging gebeuren.
2: Maar ja, jong.
4: Gewoon, ja, dat was echt de formidabele wedstrijd. De hele tijd iedereen in elkaar zijn armen vliegen. Allee, we hebben eigenlijk met alle supporters die mee waren niet gedacht dat we hier een stunt veroorzaken. En dat Rizzoldi een hat-trick ging gescoord hebben.
5: Papa, ik ben het.
4: Oh, jongens.
2: Wat was dat allemaal? Wat was dat?
0: Papa, ik ben op banen.
4: Ja, jij had verstaan, hè, Louis.
0: Natuurlijk, ik versta dat natuurlijk. Heerlijk, wat een wedstrijd.
2: Gillian, je staat daar op die luchthaven van Milaan. Het is duidelijk dat jouw vrienden u daar een beetje proberen te kloten. We gaan u gewoon laten. Fijne terugvlucht in elk geval.
4: Ja, dank u.
2: Salut.

0: en One Republic. Om 8:45 op deze woensdagochtend. If I Lose Myself. Toch heerlijk is dat. Om zo die werkdag te beginnen. Dat vind ik leuk.
1: Morgen in de ochtendclub.
0: Sorry, ja, er gebeurde hier iets heel vreemds. Maar goed, kijk, ga door.
2: Morgen in de ochtendclub is er dus wel geluid, hopelijk. En voegen we een beetje voor zeven ook iemand toe aan onze ochtendclub die in de zorg werkt. Als jij in de zorg werkt, dan mag je het ons gerust al eventjes laten weten. Via de Top Radio B-app, dan voegen we jou morgenochtend misschien wel toe. En we gaan ook nog iets anders doen. We gaan ook op zoek gaan naar de betekenis van een woordje in een plaatselijk dialect. Dat is het donderdagsdialect.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
2: Iets over 9 top headlines met Niels.
3: Een goedemorgen. Een kwart van al onze nieuwe dokters en tandartsen hadden zijn diploma in het buitenland, bijvoorbeeld in Roemenië of Nederland. Bij dokters gaat het om meer dan 1 op de 5, bij tandartsen al om meer dan de helft. Dat heeft N-VA-kamerlid Frida Gijbels opgevraagd en zij vindt dat verontrustend,

0: Er is een tijd geleden een artikel geweest van tandartsen of artsen die in hun eigen land geschorst waren omwille van slechte zorgkwaliteit. En dan is gebleken dat die in sommige gevallen in ons land toch aan de slag konden. Dus is het toch belangrijk om te zorgen dat we daar goed over waken van wie komt naar hier met welk soort diploma.
1: Ze pleit voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. Premier Bart De Wever zit vandaag weer één op één samen met zijn vicepremiers over de federale begroting. Vorig weekend leverde het overleg niks op en moest de premier zijn State of the Union van gisteren uitstellen. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer met alle partijen samen zitten. De VRT-directie had zelf inspraak in de besparingen die ze moet doen. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Toen ze hoorden dat de VRT zou moeten besparen, zijn ze zelf met een plan naar mediaminister Sieltje van Achter gestapt. In ruil voor die besparing zouden ze dan tot 20 miljoen euro aan reclame kunnen binnenhalen via VRT Max. Maandag was er bij de VRT nog een staking tegen de besparingen. In Oekraïne zijn vannacht zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen, dat meldt de burgemeester. In Kiev vielen 3 doden. Volgens Oekraïnse media waren de aanvallen gericht op energieinfrastructuur en een woonwijk. Er vielen ook nog 3 doden bij aanvallen in Dnipro en Zaporizhia. En sporttrainer Ivan Leko van Club Brugge is trots op zijn ploeg. Die ging in de Champions League voetbal winnen bij Inter Milaan met 3-4.
2: I'm happy. I'm very happy because it's not easy to come here and put pressing. They had a lot of chances. Also, we had a lot. When you are brave, when you go for it, you create luck. We had luck. I'm proud of my boys. I'm very proud of the club of the Belgian football because this is big.
1: Nicolò Tresoldi scoorde 3 keer voor club. En de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, zijn dan weer uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren van Polen na strafschoppen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
3: 4 over 9, een hele goede morgen. Het is relatief rustig op de Vlaamse snelwegen. Ik heb nog 4 plekken waar je een kwartier of meer verliest. De langste file staat op de E313 van Lummen naar Antwerpen. Je moet daar 20 minuten bij rekenen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse binnenring nog een dik kwartier extra tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. En op de E19 van Breda naar Antwerpen nog een kwartier erbij tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Tot slot op de E19 van Mechelen naar Brussel ook nog een kwartier extra tussen Zemst en Machelen.
4: Dit is Stop! Alexander Balkens.
3: We gaan de werkdag al dansend inzetten. En als je in de auto zit, kan je zo wat meewiegen van links naar rechts met Jason Derulo straks.

Ik weet niet of het mag van de baas, maar als het mag, was het de ideale gelegenheid voor een dansje op de werkvloer. Kan deugd doen aan de start van zo'n nieuwe werkdag. Het is al woensdag vandaag. Breek je weekje en van die toestanden. Maar het enige wat er echt toe doet, dat is gewoon de muziek in de playlist van Top. Straks met de nummer 18 uit de Top Hit 40, Silva Bampa, On Tonight, na Kelvin.

0: je Harry Eagle heet, dan snap ik misschien ergens wel dat je voor een net wat meer sexy DJ-naam kiest. Silva Bampa, On Tonight, nummer 18 in de Top Hit 40. En hij komt aan het einde van de maand trouwens naar The Fuse in Brussel. En ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar... Ik ben in de familie een beetje de vreemde eend in de bijt. Er is niet echt iemand die in de media werkt, behalve ik dan dus. Maar er bestaan ook andere gevallen.
1: My dad was a producer too and make like the sheet music for orchestras. And he did this in the entire lower floor of our house, which was a recording studio with every instrument that you could imagine. So I could walk downstairs, pick up a saxophone or drums or a piano or a guitar and just mess around.
0: Zowel de papa als de mama van Mau Pi waren muzikant. Hun huis was ook volledig onderkelderd met een studio. Je hoeft dus niet zo super ver te zoeken waar hij zijn muzikaliteit vandaan gehaald heeft. Je hoort hem zo meteen, Drugs from Amsterdam.
2: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
3: Nachtweersteen, parket, Impermo.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, nachtweersteen, parket, Impermo.
6: Hey schatje, oh, ben gaan shoppen hè?
7: Aha, ik ben al aan het schilderen zie. Kijk.
6: Oh, dat ziet er goed uit die kleur.
7: Ja,
6: maar heb jij nu niet te weinig potten gekocht?
7: Maar nee, dat is verf van Colora, dat is kwaliteit hè. Met twee lagen is het perfect.
6: Oh.
7: Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
6: Oh goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
7: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
6: Oh.
8: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
9: Code Yellow!
10: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Mmm, dat is goeie business. En pleasure.
10: Info op telenet.be.
11: Ja, dat wordt weer overwerken.
12: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
13: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
14: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
15: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
14: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
15: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
14: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
12: Chocoladebruin
13: of karamelbruin.
8: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
8: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

De ene duwt zijn kelder vol met rommel, de andere heeft er een echte mancave in zitten. En bij de vader van Maupi was het een muziekstudio. Dan hoef je niet ver te zoeken waar hij zijn muzikaal talent vandaan gehaald heeft. Dit is Earth, Wind & Fire in de Fats & Small remix.

0: zit in een nostalgische bui, want ik ben sinds dit weekend weer naar een Vlaamse serie aan het kijken die voor het eerst op tv kwam in de zomer van 1993. Straks draai ik een song uit datzelfde jaar, Robin S, Love for Love. Eerst nog Sam Harper en Just a Little. En de files, dat zijn er 4 op dit moment waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Je moet daar een kwartier bij rekenen tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De weg is daar gedeeltelijk afgesloten. Ook op de E313 vallen we naar Antwerpen nog een kwartier extra tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de E19 van Breda naar Antwerpen een klein kwartier extra tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord. En tot slot 10 minuten erbij op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen.
1: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo zei Fatima tijdens een date...
3: Ik ben heet. Alleen had ik het over de pasta. Die is heet. We begonnen te lachen en die date is nu al 2 jaar mijn partner. Dat gaf mij spreekkracht.
2: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
5: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
4: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh nee!
5: Oei, wat is er?
6: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
5: Oei?
6: Ja, wat nu?
5: Ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
8: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
7: Dat's 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
9: Dat's 24.
10: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
11: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
10: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.

vorig weekend aan het zappen op VTM Go en ik heb Vlaams televisie erfgoed opnieuw ontdekt. Ik ben naar de eerste afleveringen van Witte Kerken aan het kijken. Ik kwam voor het eerst op tv in de zomer van 1993, hetzelfde jaar waarin deze ook uitkwam. Robin S, Love for Love. Last Frequencies heeft afgelopen vrijdag dan weer een herfstige nieuwe track uitgebracht. Don't forget, en ik ben zeer benieuwd of we die deze week al zullen mogen ontvangen in onze Top Hit 40. Als dat niet het geval zou zijn, dan gaat dat toch niet zo super lang meer duren. Want ik ben fan hoor. En je hoort Last Frequency straks bij Top samen met Tom O'Dell, Black Friday. Na Medusa en James Carter, dit is Bad Memories.

0: Maatje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD2026 via BILD.living.
4: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
3: Opgelet, want BIS wordt BILD. Laat je inspireren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via BILD.living.

kritisch uitkijken naar nu vrijdag, vooral als je fan bent van het weekend. En laat ons toegeven, wie is dat nu niet? Maar ook als je naar Knokke Tof kijkt, het programma waarin je het leven achter de schermen in Knokke eigenlijk kan volgen. Want Robin Roekaert, een van die ondernemers uit Knokke Tof, komt langs bij Wouter. Als je hem nog niet kent, dan wordt dat sowieso het ideale moment om hem te leren kennen. Nu vrijdag dus in de Party Room XL bij Wouter tussen 4 en 7. Verder nog onderweg in de playlist van Top op jouw woensdagvoormiddag. Muziek van Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. Hoor je na Shouse and Won't Forget You. Een hele goede

slecht nieuws voor Bebe Rexha, David Guetta en Sad Girls. Ze staan op 39 in de top hit 40 en kunnen dus wel een schop onder de kont gebruiken. Na 10 uur hoor je Miley, Bass Persuades en dit zijn Robin Schulz en Cheat Codes.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
3: 10 uur Top Headlines met Niels.
4: Een goeiemorgen. 4 op de 10 Vlaamse scholieren zitten vaak vermoeid in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven bij kinderen van 10 jaar. Dat is 15% meer dan 10 jaar geleden. Onderzoekster Katrijn Denies.
5: Vaak wordt gewezen naar de smartphones, dat kinderen toch wel nog lang zitten te scrollen voor ze echt in slaap vallen. Je zou kunnen denken dat het iets te maken heeft met de grote druk op gezinnen, waardoor de avondspits een stukje drukker verloopt en de kinderen later in bed liggen dan je zou hopen.
4: En die vermoeidheid heeft ook een impact op hun studieresultaten. Koning Filip ontvangt morgen Oekraïns president Zelensky in het Koninklijk Paleis. Dat heeft het paleis zelf laten weten. Het zal onder meer gaan over de oorlog in Oekraïne. Het is al de 5e keer dat Zelensky onze koning in het paleis ontmoet. De laatste keer was in juni. Vandaag is koning Filip nog met koningin Mathilde op staatsbezoek in Kazachstan. En een medewerker van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is opgepakt voor bedrijfsspionage. Hij zou opnameapparatuur geplaatst hebben in de vergaderzaal van de directie, om zo gevoelige informatie op te nemen over de technologie van het bedrijf. Het zou gaan om een Saoedische ingenieur. Hij is meteen ontslagen en opgepakt. Hij riskeert tot 5 jaar cel. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond de 15 graden.

0: Het is 9:53 en ik heb nog één plek op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de E19 van Breda naar Antwerpen. Je moet daar 20 minuten bij rekenen tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord.
1: Dit is Top. Alexander Balkens.
0: Dat is nog steeds de naam in tegenstelling tot Miley Cyrus, die tegenwoordig anders door het leven gaat. Je hoort ze zo, na Years and Years.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
2: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, ons huis is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Zeg schat,
5: ja?
6: Die badkamer, daar is een lek geweest.
5: Oei.
6: Dat is een zwembad. Wat nu?
5: Oh, ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
2: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we je updates over je verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
10: Ego Keukens.
9: Open deze zondag.
2: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
11: I can help.
2: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
12: Romomania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Relaxed.
14: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
17: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
16: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
17: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
16: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
2: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: 11:30 met Stromae en Papa Oute. Straks heb ik jouw mening weer nodig over de nieuwe track van Chris Lorenzo en Chromeo, Fancy Footwork, zo heet hij. En hij draait deze week mee in Hit of Shit. Straks mag je hem dus beoordelen. Haal de Topradio BE-app er alvast even bij, want die zal je zeer goed kunnen gebruiken. Eerst nog 3 files waar je 10 minuten of meer verliest. Dat is op de E40 van Brussel naar Luik. Je moet daar een kwartier bij tellen tussen Sterrebeek en Berthem. Op de E19 van Breda naar Antwerpen nog 10 minuten extra tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Dat komt door een defect voertuig. En op de Antwerpse ring richting Gent ook nog 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar is de weg gedeeltelijk afgesloten.
1: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
2: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
3: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
4: Oh, een eekhoorn.
3: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
3: Of maak van je koffiezet...
5: Voilà, uw koffie.
3: Een professionele espresso-machine.
5: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
6: Make it extra.
3: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
7: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 2+1 gratis op alle 4 packs van La Litière.
8: Top. Genoeg om te delen. Als ik dat wil natuurlijk.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: make you move.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: Macklemore en Ryan Lewis.
1: Is that your grandma's coat?
0: Met Thrift Shop. Je maakt vanavond weer kans op een volle bak van €150 bij Bram en Thibau. Als je 5 actualiteitsvragen goed kan beantwoorden binnen de 30 seconden.
2: Hit of shit?
0: En hier is de opdracht net iets eenvoudiger. Gewoon jouw mening doorsturen over wat nieuwe muziek. Want Chris Lorenzo heeft samen met de mannen van Chromeo een remix gemaakt. Een remix van hun grote hit Fancy Footwork uit 2007. Die mannen hebben er dus aan meegewerkt. Ze hebben de track ook goedgekeurd, maar wat vind jij ervan? Hit of shit? Stuur maar door in onze Top Radio.

0: Mike heeft zijn mening al doorgestuurd over fancy footwork van Chris Lorenzo en Chromeo. Maar wat vind jij ervan? Hit of shit? Stuur maar door in onze Top Radio BE-app. Top, we make you
1: move. Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
2: De Raamfabriek.
1: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
2: De Raamfabriek.
1: Ja, we hebben een winnaar.
3: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
4: Schatje, wat doe jij op die ladder?
5: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
6: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
7: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
8: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
9: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
10: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
11: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
10: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
12: Geen zittend gat, wel goesting.
13: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
12: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
13: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
12: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
14: Santos heeft een te gekke actie.
15: Bring je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van 25 euro per paar op je nieuwe schoenen.
16: Check santens.be/schoenen voor meer info.
17: Santens, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
18: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
19: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.
20: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
21: Bozar.
20: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
21: Als een koning op zijn troon.
20: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
21: ULB.
22: Allee, tot straks hè mama.
20: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
23: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
24: Zeg Ludo, wat zou nu de beste camionet zijn voor mijn zaak?
25: Ah wel, ga een keer naar Vanlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
24: Hmm. Ook elektrisch?
25: Dat is zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
24: En de inrichting?
25: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
24: Alles op één plaats?
25: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
26: Vanlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.

0: ga richting 11 uur, richting Niet Zwanzen Maar Dansen met Koen. Eerst nog terug naar de orde van de dag, want wat vind jij van de nieuwe van Chris Lorenzo en Chromeo? Dat mocht je me laten weten met een berichtje in onze Topradio BE-app.
1: Hit of shit?
0: Want onze muziekredactie beslist vrijdag op basis van je ongezouten mening of we die een plek gaan geven in de playlist van Top of niet. Mike uit Lier stuurt dikke hit, zomerbaar, danske doen en een cocktail in het polleke. Ook Pieter uit Lievegem zegt hit, het is een leuke disco-vibe. Stijn uit Oudenaarde sluit zich daar ook bij aan. Hit, hit, hit, speel deze alsjeblieft wat vaker. Dan was er ook nog Silke uit Antwerpen. Stuurt shit, ik word er na 3 keer luisteren niet meteen warm van. En Alain uit Brugge zegt dat hij er even aan moest wennen, maar het nu wel een leuke hit vindt. Het is leuk dat het eens iets anders is en dat is precies de reden waarom je die fancy footwork van Chromeo en Chris Lorenzo de hele week hoort in Hit of Shit. Als je jouw mening onderweg wil bijsturen, dan kan dat. Vrijdagmiddag is er dus rijp beraad in de Top Hit 40 bij Bart-Jan en dan gaan we alle stemmen optellen.
1: Dit is de top tune of the week.
2: Martin Garrix, This Dream of You.
1: We make you move.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.

0: you move. De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
1: Dit is Stop! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: Het nieuws van 11 met Delphine.
3: Goedemorgen. Bij farmareus GSK dreigen meer dan 1200 jobs te verdwijnen. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK maakt vaccins. Het plant een herstructurering om zich meer te kunnen focussen op een veelbelovende medicatie. GSK is een van de grootste bedrijven in Wallonië, met fabrieken in Waver, Rixonsaar en Namen en met zo'n 8500 werknemers. Het gaat om de grootste ontslagronde in ons land in anderhalf jaar. 4 op de 10 Vlaamse scholieren zitten vaak vermoeid in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven bij kinderen van 10 jaar. Het is 15% meer dan 10 jaar geleden. Onderzoekster Katrijn Denies.
4: Vaak wordt gewezen naar de smartphones, dat kinderen toch wel nog lang zitten te scrollen voor ze echt in slaap vallen. Je zou kunnen denken dat het iets te maken heeft met de grote druk op gezinnen, waardoor de avondspits een stukje drukker verloopt en de kinderen later in bed liggen dan je zou hopen.
3: Die vermoeidheid heeft een impact op hun studieresultaten. Het WK baanwielrennen in China is niet goed gestart voor ons land. In de ploegenachtervolging zijn zowel de mannen als de vrouwen uitgeschakeld in de kwalificaties. En ook in de teamsprint zijn onze beide ploegen uitgeschakeld. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien en het weekend wordt wisselvallig en koel.
2: Dankjewel Delphine. En dan eens kijken waar je op dit ogenblik staat aan te schuiven. Op de E40 vanuit Brussel tussen Sterrenbeek en Berthem. Daar moet je er op dit ogenblik 20 minuten bij tellen. Op de E313, dat is naar Antwerpen. Vanaf Rans tot Antwerpen-Oost een half uur bij. En de langste vertraging staat er op dit ogenblik op de ring van Antwerpen richting Nederland. Een defect voertuig. Een aanschuiven tussen Antwerpen Centrum en Merksem. Een half uur extra op dit ogenblik.
1: Dit is Stop. Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
2: We gaan vandaag beginnen met een beetje emotie vandaag. Dit is Take Me Back, Kygo en Max McKnow.

Mijn gevoelige kant, ja, die is wel degelijk aanwezig. Die denkt dan van, oh goddekes, wat hebben die allemaal meegemaakt? Kygo en Max McKnow. Dat was Take Me Back. Woensdag voormiddag is volop bezig. Welkom bij Top. Ben jij iemand die af en toe uitkijkt naar vakantie? Dat snap ik helemaal. We gaan nu naar een plaats waar je moet zijn als je houdt van de jungle. Stranden zoals de Ipanema en de Copacabana, zo heet dat ding. Oh jongens toch. Veel aandacht voor sporten is er ook. Strand, sociaal contact, muziek en dans. Ah, dat is onze afdeling. Dat zijn enkel de positieve dingen die ik nu verteld heb. Want volgens sommige bronnen is het ook wel een beetje onveilig. Ik moet toegeven, ik ben er nog nooit geweest. Meestal als ik naar Nederland ga, dan is dat voor mij al het buitenland. Maar vandaag een uitstapje naar Rio. Dit is Netsky in de ochtend. Goedemorgen.

0: We zitten bij ons in het team met een aantal voetbalmaniakken. Ik denk dat je dat zelf misschien ook wel hebt, zo'n aantal collega's die altijd over de voetbal bezig zijn. Zelf moet ik toegeven, ik volg het niet allemaal. Ik ken er ook veel te weinig van. De Rode Duivels, ja, dat volg ik wel, dat is wel gekend. Maar het gaat hier vandaag op de vloer over de Champions League van gisteren. Ja, dan moet ik toch een fragmentje laten horen van Club Brugge van gisterenavond.
1: Kan Seijs iemand vinden? Ja, zeker. Forbes kan er blijven en scoren. Nee, maar Trezoldi wel. Oh, wat een moment. Nicolo Trezoldi in zijn allereerste wedstrijd in San Siro. Een hat-trick. U hoort het goed. Een hat-trick.
0: Eigenlijk was het de bedoeling om de zwans van de dag over het voetbal te laten gaan. Maar er is helemaal geen zwans aan, want ze hebben het geweldig gedaan.

0: Plaats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
1: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
0: Prachtig. Plaats24. Dat is vlot en voordelig laden.
2: Plaats24.
3: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot. Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoopman!
7: Eurodreams Droomcentrale.
8: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
7: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
8: Amai.
7: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
9: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
10: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
9: is wie er mag rijden. Yes, munt.
10: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
11: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
12: Ontbijt op bed gelijk een koning.
11: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
12: King size.
11: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
13: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
14: Heurman, zet de puntjes op de O.
13: Ontdek nu de Heurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op heurman.be.
15: Schat, ik zie u graag.
16: Ja, maar...
15: Maar nee, geen maar.
16: Oh.
15: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
17: Wit-wit.
15: Of net niet-wit.
17: Maak het mooi bij je thuis.
18: Colora.
17: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: I love it when you do it like that. Ja, dat is wat hij zingt, deze Ed Sheeran en Shivers.
1: De zwans uit de krant.
0: Yes, ik ga er een verhaal bij halen uit Duitsland. We zitten in Haldensleben in Sachsen-Anhalt. En het is eigenlijk een joke die iemand gemaakt heeft door een verkeersbord te gaan aanpassen. Dus dat was een verkeersbord van 50. En blijkbaar heeft er iemand dat... het was van 50 en ze hebben het naar 70 gebracht. En dus ja, honderdtal bestuurders die zijn daar doorgereden. En die hebben natuurlijk een boete ontvangen omdat ze dachten dat ze 70 mochten. Maar het was wel degelijk 50. Een heel gedoe geweest en dus 400 overtredingen werden er gemaakt. Ze hebben dat blijkbaar wel kunnen oplossen en ze hebben die mens geen boete gegeven. Eind goed, al goed, maar je weet, allez, stel nu dat dat in België zou gebeuren. Ik kan mij niet voorstellen dat ze gaan zeggen van kom, we gaan die boete kwijtschelden. Volgens mij zouden die gewoon zeggen van je moet dat maar weten. Geen idee. Maar het is een verhaal uit Duitsland. Ik hoop dat we het bij ons niet moeten meemaken.

0: De nieuwe van Cyril en Woodhouse. En dat was Feel It. En op dit ogenblik 11:30 geworden op toch heel wat plaatsen aanschuiven op de A12 naar Antwerpen tussen de Bevrijdingstunnel en Antwerpen-Zuid. Een 20-tal minuten bijtellen vanuit Brussel op de E40 vanaf Sterrenbeek naar Berten, 20 minuten. En dan ook nog bijna 50 minuten op de E313 naar Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En dan is het nog niet afgelopen, want je staat ook aan te schuiven op de ring van Antwerpen richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout staat een defect voertuig en je moet er op dit ogenblik een uur bij rekenen.
1: Go Yellow! Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
1: Info op telenet.be.
2: En wel, ik ga eens gaan kijken.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Bij ING Business weten we, ondernemers die laten hun ambitie brullen.
7: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
6: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: I beg your pardon.
11: Samen aan tafel.
10: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
11: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
10: I love the witloof van de Lunch Garden.
12: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

Florence, Sweet Nothing was dat. En je weet het misschien dat ik de zakenwereld nogal in de gaten hou, af en toe. En zo wil ik jullie vandaag een update geven voor de mensen die aan het daten zijn. Want een nieuwe investeringsmaatschappij, die naam Ithaca Holdings, die heeft een bod uitgebracht van 1,16 miljard euro op de datingapp Bumble. Het is moeilijk om te zeggen hoe dit gaat aflopen. Ik ga jullie op de hoogte houden. En zo komen jullie te weten of die Ithaca Holdings en Bumble een match hebben. Ah nee, dat is een andere app, denk ik. Oh, komt Justin TB? Oh.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
1: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
4: Amai, hé, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bondescenter alle stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. De vallenhersteller poederlaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
5: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
6: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Top

Al heb je met deze Fiyoko en The Spirit toch een beetje het gevoel dat het al bijna weekend is. Woensdagmiddag komt eraan, de lunchpauze ook. Nog even geduld. Niet zwansen, maar dansen gaat ook zo meteen in de mix. En ik beloof je nu al, het is de moeite. I can

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move.
1: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: Goedemiddag. Pharmareus GSK wil 1200 werknemers ontslaan, vooral bedienden en kaderleden. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Het is de grootste ontslagronde in ons land in anderhalf jaar. GSK wil zich meer focussen op veelbelovende medicatie, dat zegt journaliste Louise Buquet.
3: Reden is, ze waren altijd heel sterk in het maken van vaccins. Daar willen ze nu minder van maken. Ze willen zich gaan richten op het produceren van kankerbehandelingen. En dat gaat meer gebeuren in de VS, in het Verenigd Koninkrijk en dus minder in België.
2: GSK is een van de grootste Waalse werkgevers. Er werken zo'n 8500 mensen. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven kwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. Benzinetanken wordt weer wat goedkoper. Bij benzine 95 gaat er 4 cent af. De nieuwe maximumprijs is 2,06 euro. Benzine 98 wordt 10 cent goedkoper en komt op maximaal 2,43 euro. Bijna een kwart van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recupel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt CEO Erik De Waat.
4: Men vergeet een beetje de kleine toestellen die ook op elektriciteit werken of op batterij werken. Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de perswagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, licht het op, laat het op of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval of de PMD.
2: En dan breng je het best naar een Recupel inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. En sport, het WK baanwielrennen in China is niet goed gestart voor ons land. In de ploegenachtervolging zijn zowel de mannen als de vrouwen uitgeschakeld in de kwalificaties. En ook in de teamsprint zijn onze beide ploegen uitgeschakeld. En dan nog een bijzondere verjaardag, want Winnie de Pooh wordt vandaag 100 jaar. In 1926 verscheen het eerste verhaal over de vriendelijke beer die liever lui dan moe is en altijd op zoek is naar honing. Nadien werden zijn avonturen ook getoond in films en series. In totaal bracht Winnie de Pooh al meer dan 70 miljard euro op. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
0: Dit is Top. Koen van der Sloten. Niet zwansen, maar dansen. Mixed by DJ W.
5: En het is van dat de lunchpauze is begonnen. Tijd om een flesje open te doen.
6: Ik ben niet verslaafd aan een drank. Ik heb het wel nodig.
5: En alles met mate, want anders begint te klinken zoals Tiny Tempa.

0: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, één keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Ja, dat was de deur.
4: Ja.
5: En wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Zaterdagnacht in de gezinschat.
7: Papa, kom jij mij halen van de fuif?
8: Oké.
7: En dan kan Noor ook ineens mee.
8: Oké.
7: En Emma?
8: Oké.
7: En Simon?
8: Oh, en mijn step, want die is plat. Oké.
6: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
8: Voor mijn step.
6: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed.
10: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.
14: Wij zijn tevreden over uw werk.
11: Maar?
14: Nee, geen maar.
11: Echt? Beter, hè? Zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
15: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
16: Top! We make you move!
17: Niet zwansen, maar dansen op de woensdagmiddag van Top. En stel dat we een onderzoek zouden houden over dit programma.
18: Het liefst 80% noemt het ronduit schandalig.
17: Schandalig goed, kan het ook zijn. Dit is Miles Barkley. Goedemiddag.

0: Als jij op dit ogenblik een minder momentje hebt...
1: Met mij gaan we door nog diepere dalen.
0: Maar nee, laten we samen gewoon hoogtepunten beleven tijdens de middag.
1: Collega's.
0: Ja?
1: Wat een ramp.

0: tada! Nieuwe keuken, helemaal binnen budget.
1: Maar uw ijskast kan niet open.
0: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
1: Ja, dan kan het, ja.
2: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus, nu met straffe kortingen. Eggo Keukens.
3: Kop.
4: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
6: Maar ik zei, vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
5: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Swanze, maar dansen. Mixed by DJ W. Dit is Top. We make you move.
1: Ik moet je niet vertellen dat het moeilijke tijden zijn. En dus is volgens mij de vraag: wie gaat deze middag de lunch betalen?
2: Oh, dat is een moeilijke, hè? Dat is een moeilijke vraag, ja. Is misschien nog de rijken gaan zien, hè?
1: En wel, ik heb iemand meegemaakt.

0: Niet zwansen, maar dansen op de woensdagmiddag. En heel veel mensen zijn aan het luisteren, zie ik via de Topradio BE-app. En ze komen van overal.
1: Sint-Niklaas.
2: Rumst.
1: Bierbeek.
2: Mertsel.
3: De Senderloa.
4: Ieper.
2: Oostende.
3: Mechelen.
5: Maar ook vreemdelingen.
2: Hollanders.
3: Zwitsers.
2: Spanjaarden.
1: Grieken.
3: Luxemburgers.
5: Canadezen.
2: Eskimo's.
3: Chinezen.
5: Die hebben we al gehad, kind.
2: Hawaiianen.

0: Hunter Tires. Jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Hunter Tires staan 24/7 klaar voor depannage. Huntertires.be.
1: Schatje, wat doe jij op die ladder?
2: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
0: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
7: Ik raag dan niet om uges, hè.
8: Zat ik het al dus kies gezet? Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
7: Goosses, mijn geen op nee.
8: Het moet weer alles juist te zien, hè.
7: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
8: Dat kan je niet van sukkel, hè.
7: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. De vallenhersteller poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
10: Opgelet, grote renovatiewerken. Want Bies wordt beeld. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op Build Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BUILD2026 via build.living.
11: Santos heeft een te gekke actie.
12: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
13: Check santos.be/schoenen voor meer info.
14: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
10: Opgelet, want Bies wordt beeld. Laat je inspireren op Beeld Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via build.living.
15: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
16: Balieu
15: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
16: Abdij
15: glimlachte ze terug. En een week later aan
16: Buil
15: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
16: ULB.
15: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
16: Aan Marie-José.
15: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
17: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
18: Maar vent, die vensters moeten hier dringend vervangen worden. Het is hier van, het is een rutte dus en als het rent, rent, rent. Ik hoop ik zeer drie dubbele beglazingen bestaan, dus je weer roos. Want het zijn een serieuze korting, hè. En weet je wat, hè? Ja, nog keuren van een reizen naar Spanje. Maar ik zie dat wel zitten, hè. Zit er steen in mijn rutten en ik ga een siestatje doen onder een palmboom. Maar het is maar tot 31 december, hè. Dus allee, hoppa, vamos naar schrijnwetteraas.be.

0: Niet zwansen, maar dansen is bijna afgelopen. En wat vond je ervan vandaag?
1: Heel goed, kind.
0: Ja, was het goed? Ah, dank je. Zometeen is dat Martjan de Prater.
2: We kunnen het moeilijk geloven als we het zelf uitspreken.
0: Ja, maar het is hem. Het is hem. Zometeen.

0: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
1: DSM Keuken.
0: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
2: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: 30.490 euro, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van 1.500 euro. Info op volkswagen.be.
1: Dit is Stop! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: Het is 1 uur, Niels, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De vakbonden reageren vol ongeloof op de aangekondigde ontslagen bij farmabedrijf GSK. Het personeel hoorde vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad dat het bedrijf 1200 van de 8500 jobs in ons land wil schrappen door de buitenlandse concurrentie en de Amerikaanse importtaxen. De klap is harder dan verwacht, dat zegt Koen de Kinder van de Christelijke Vakbond.
4: Gezien de situatie momenteel in de chemische sector hadden we wel natuurlijk een voorgevoel, maar we hadden absoluut niet verwacht dat het over 10% van het personeel zou gaan zijn. We zien ook dat de GSK vorig jaar nog 5,7 miljard aan dividenden heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders.
3: De vakbonden gaan met de directie in gesprek om nog jobs te redden. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven kwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze dus niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. Bijna een kwart van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recupel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt CEO Erik de Waad.
5: We vergeten een beetje de kleine toestellen die ook op elektriciteit werken of op batterij werken. Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de perswagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, licht het op, laat het op of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval of de PMD.
3: Dan breng je het best naar een Recupel inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. In Riyadh, de hoofdstad van Saudi-Arabië, zijn opnieuw explosies gehoord. Het gaat mogelijk om nieuwe raketaanvallen van Houthi-rebellen. Die vielen de voorbije dagen al vaker doelen aan in Riyadh. Daarbij vielen al zeker 12 doden. En wielrenner Sandrine Tas heeft de eerste rit gewonnen in de Eneco-tour en pakt ook de leiderstrui. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Charlotte Kohl. Tas neemt de leiderstrui over van de Nederlandse Lieke Nooye, die gisteren de proloog won. Het is het eerste jaar als profwielrenster voor Sandrine Tas, daarvoor schaatste ze. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
2: Vier lange files, E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West een uur aanschuiven. E313 gaat ook traag richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost verlies je 50 minuten. E34 richting Antwerpen tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever een half uur. En ik eindig op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout momenteel ook 30 minuten aanschuiven.
1: Dit is Top! Bart-Jan de Prateren.
2: De werkweek is al half weg. Het tweede deel van de week start ik met Prospa en Clooney. Free your mind. Goedemiddag.

Ik had vanmiddag tijdens de lunch een beetje een raar gevoel. Nee, maar wij lunchen samen met alle collega's. Dan zijn we met zo'n man of 6, 7, 8, soms wel 10. En de meesten hebben dan boterhammen bij of pistolets. Sommigen hebben zo'n schoteltje bij die je gewoon maar moet opwarmen. Ik had vandaag zelfgemaakte balletjes in tomatensaus bij. Dus dat geurt ook lekker, dat snap je wel. En dan zie je al die priemende blikken in je bord. Dan vraag ik me af, moet ik dan vragen, wil je eens proeven of niet? Ik heb het niet gedaan.

Wij vandaag terug naar de tweede week van oktober 2022. En toen was er in Flanders Expo in Gent Facts. Het is een soort van groot festival rond popcultuur met films, series, videogames en vooral cosplay. Het haalde toen al 28.000 bezoekers. Binnenkort, eind deze maand, 31 oktober en 1 november, is trouwens een nieuwe Facts in Flanders Expo. 2 dagen en dat gaat al makkelijk over 40.000, 50.000 mensen die dan langsgaan. Wetende dat dit ooit gestart is in een café voor 40 mensen. Dat is gigantisch gegroeid, dat festival. En Rusland en Oekraïne lagen toen al in de clinch in die tweede week van oktober 2022. De annexatie werd uitgeroepen door Rusland van 4 Oekraïnse gebieden. We zijn ondertussen 4 jaar later en het is een verschrikkelijke oorlog ondertussen geworden. In de hitlijsten. In de hitlijsten luister jij naar dit. Opeens was daar Goldband. Die 4 stukadoors uit Nederland scoorden met Noodgeval. Wil je deze nog eens terug horen? Stuur je mij A via de Topradio BE-app of je kan ook voor dit stemmen. Ook Oscar and the Wolf scoorde in die tweede week van oktober 2022 met deze Warrior. Dit is B. A sturen voor Goldband. B voor Oscar and the Wolf. Degene met de meeste stemmen draai ik hier binnen 10 minuten.

0: isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
1: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
3: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot. Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trend kleur.
5: Ja.
4: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
5: Oh, ja.
4: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
5: Ja.
4: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
5: Ja!
4: Mevrouw, welke kiest u?
5: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
6: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
9: Ontbijt op bed gelijk een koning.
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
9: King size.
8: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
10: I can help.
2: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu vanaf €50 per maand. 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Dats24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
12: Even stoppen langs de baan. Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
11: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
13: Dats24.
14: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
15: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
14: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
15: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
14: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
4: Chocoladebruin
5: of karamelbruin.
6: Maak het mooi bij je thuis.
16: Colora.
6: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

Wij er net terug naar de tweede week van oktober 2022. En jij kon kiezen tussen Goldband met Noodgeval of Oscar and the Wolf met Warrior. Er was weinig twijfel, heb ik de indruk. Want de winnaar haalt het met 91% van de stemmen. Gebeurt zelden dat het zo uitgesproken is. Het is dan ook een heel typisch nummer natuurlijk. Dit hier. Dus benieuwd of ze ooit nog een tweede zo'n grote hit gaan scoren. Voorlopig stellen we het nog altijd met Noodgeval.

0: Wat is hier goed? De nieuwe Lost Frequencies bij Top met Don't Forget About Me. Het is een van de nieuwe hits van Top die je vaak gaat horen hier bij ons. Zometeen, omdat ik weet dat het woensdag namiddag is en je wel eens op TikTok durft te zitten, draai Kesha nog eens met TikTok. Vier lange files, vier langer dan een half uur. E313 richting Antwerpen. Tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 3 kwartier. R2 richting Stabroek gaat ook moeizaam tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. Ook daar een half uur aanschuiven. E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West ook een half uur. Ik eindig op de R1 richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook daar 30 minuten erbij.
1: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
2: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
6: Info op telenet.be.
7: En wel, ik ga eens gaan kijken.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

Ik ga even beroep doen op jouw geheugen. Wie kent dit nog? Ik vond dat een goed liedje trouwens. Heel goed liedje. Het was Kay Styles en die mocht als Belg een theme schrijven voor de serie Prison Break. Dat werd elke keer in het begin dan gespeeld en vertoond. En dat was wereldwijd een groot succes, die Prison Break Anthem. En het ging die Kay Styles ook echt wel voor de wind. Hij had een samenwerking met Snoop Dogg, mocht het voorprogramma doen van Christina Aguilera. En was eigenlijk een halve wereldster, die Belg. Want dat is hij wel, die Kay Styles. Maar toen het grote succes voorbij was, was het ook afgelopen met zijn goed gedrag, om het maar even zo te zeggen. Het werd echt een boefje, die Kay Styles, een paar keer veroordeeld al, is zijn rijbewijs ook levenslang kwijt. En vanmorgen mocht hij nog eens naar de rechtbank om veroordeeld te worden voor oplichting. En dat was toch ook weer een behoorlijke veroordeling, met een schadevergoeding van meer dan €20.000 die moet terugbetaald worden. Hij zit op het verkeerde pad, zegt zijn advocaat. Dat leid ik daar toch ook uit af. Iemand moet hem helpen. Kay Styles, terug in de muziek, dat zou ik willen.

0: Onze living is warmer dan een fruitketel.
1: Misschien moeten we toch eens die van JVO glasfolies laten komen. Zij plaatsen zonnewerende folie op elk raam.
0: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
2: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
3: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
4: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat we er van modu van dat ingericht hebben. Ja, maar toe versta ik het. Je ondressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
5: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
6: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
7: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
8: Bouwen, renoveren of verduurzamen. Volt Vision begeleidt jouw totaalproject van A tot Z. Van eerste kabel tot laatste schakelaar. Eén betrouwbare partner voor al je elektrische installaties. Volt Vision. Jouw project, onze energie.
9: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
10: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien. Ontdek onze promotie op Care to Cover.
11: Zeg Ludo, wat zou nu de beste kamionet zijn voor mijn zak?
12: Ah wel, ga een keer naar Venlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
11: Ook elektrisch.
12: Dat is zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
11: En de inrichting?
12: Daarvoor staan 16 partners klaar.
11: Alles op één plaats.
12: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
13: Venlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.

David Guetta nog altijd super trots op dit nummer. En dat snap ik ook wel samen met Sia die Titanium. Is trouwens de vaste openingssong van zijn DJ-set. Het afgelopen jaar was dat zo, ook bij ons in Zeebrugge, toen hij daar op het strand stond trouwens. En Guetta opnieuw, ook dit jaar weer de nummer 1 in de DJ Mag Top 100. Ja, er komt geen einde aan dat tijdperk van Guetta. En dat hoeft ook niet als hij zo'n goede muziek blijft maken natuurlijk. Net voor 2 uur krijg je bij Top Agnes nog eens. Dit is die ene grote hit van haar. Release Me.

0: Groningen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Dit hoor je op Top Schaamte.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.
1: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
2: Het is 2:00, Niels heeft nieuws.
3: Goedemiddag. De vakbonden reageren met ongeloof op de aangekondigde ontslagen bij farmabedrijf GSK. Het personeel hoorde vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad dat GSK 1200 van de 8500 jobs in ons land wil schrappen door de buitenlandse concurrentie en de Amerikaanse importtaxen. De klap is harder dan verwacht, dat zegt Koen de Kinder van de Christelijke Vakbond.
4: Gezien de situatie momenteel in de chemische sector hadden we wel natuurlijk een voorgevoel, maar we hadden absoluut niet verwacht dat het over 10% van het personeel zou gaan zijn. We zien ook dat de GSK vorig jaar nog 5,7 miljard aan dividenden heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders.
3: De vakbonden gaan met de directie in gesprek om nog jobs te redden. De leerkracht die vorige maand ontslagen werd omdat ze haar hoofddoek bleef dragen, gaat in beroep. Haar advocaat noemt het ontslag een onrechtvaardige en ongeldige maatregel. Haar beroep komt begin december voor. Sinds 2024 mogen leerkrachten in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen geen zichtbare religieuze en levensbeschouwelijke symbolen meer dragen. En wielrenner Sandrine Tas heeft de eerste rit gewonnen in de Eneco Tour en pakt ook de leiderstrui. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Charlotte Kohl. Tas neemt de leiderstrui over van de Nederlandse Lieke Nooyen, die gisteren de proloog won. Het is het eerste jaar als profwielrenster voor Sandrine Tas, daarvoor schaatste ze. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
2: Drie lange files, E34 richting Antwerpen. Daar is een ongeval gebeurd tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. 35 minuten erbij. E17 richting Antwerpen gaat ook trager. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je 25 minuten. En ik eindig op de E313 richting Antwerpen. Tussen Herentals-West en Wommelgem 20 minuten erbij.
0: Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
2: Hoe zit het met jouw brain? Ik ga dat zo meteen even testen met Brain Power en Dansplaat naar Swedish House Mafia. Dit is Happiness is So Sad.

0: de hele nacht weer dansen.
1: Zet even je oren open. Ik geef zo meteen binnen dit en een paar minuten 4 tickets weg voor Bobbejaanland. 4. Voor jou, je vrienden en je familie. Je kan meespelen zo meteen.

0: De plaat.
1: Alright, we gaan spelen. Inzet 4 tickets voor Bobbejaanland. Is altijd leuk om samen met vrienden te doen. Of met familie, of met de kinderen, of wat dan ook. 4 tickets als je mij zo meteen de titel en artiest kan sturen van de opgave die ik laat horen. En je weet, als ik een song laat horen, is dat nooit volledig. Daarmee bedoel ik, de zang is er af, de bas is er af, de beat is er soms uit. Ik goochel daar een beetje mee. Dus ik hoop dat jij de song kan herkennen. Het is een moeilijke opgave. Ik ben benieuwd. Spits je oren. Wie is dit? Dat moet voldoende zijn, denk ik. Titel en artiest via de Topradio BE-app. Computer pikt er een winnaar uit. 4 tickets voor Bobbejaanland liggen voor.

0: de U10 SK Stormvogels groepschat.
1: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
2: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
1: Niet nodig, coach, nog plaatsen in de koffer, uitroepteken.
0: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
3: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op uw energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Tiscamedia, media bij Carrefour.
6: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
11: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
10: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
12: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
13: Wat nu?
14: Ja, ik bel rap de makelaar.
10: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
15: Eurodreams Droomcentrale.
16: Hallo, ik heb gedroomd dat ik €50.000 per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
15: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar €50.000 per maand.
16: Amai.
15: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel.
17: Dreams.
18: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
19: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Raad de Plaat.
1: Deze week en ook volgende week spelen we in Raad de Plaat voor 4 tickets telkens voor Bobbejaanland. Dat is leuk om ook in de winter en in de herfst te doen natuurlijk. Vandaag een toch wel moeilijke opgave, denk ik. Want je weet, niet altijd alles is te horen als ik vraag wie is de titel en artiest. Vandaag was er alleen maar dit om op terug te vallen. Herkenbaar, maar wie is dit? Ik kan je zeggen, er waren een pak foute antwoorden. Onder andere Caroline, die dacht dat het White Noise en Cruiser was, is fout. En Aurélie stuurde Starships van Nicki Minaj. En dat kan ik wel herkennen. Het is te zeggen, dat zou er inderdaad, of lijkt er inderdaad een klein beetje op. Maar ook dat was een fout antwoord. Shelley uit Westwezel, wie was het wel volgens jou?
2: Het was Duck Sauce met Barbara Streisand.
3: Barbara Streisand.
1: Dat denk ik wel. Als je alles eraf haalt, zijn de zang een stuk van de melodie, dan blijft inderdaad alleen dat stukje muziek over die ik daarnet liet horen. En dat heb jij heel goed herkend, Shelley. 4 tickets voor Bobbejaanland komen jouw richting uit. Sowieso is dat een feestje. Je hebt een vrije dag vandaag. Wat doe je dan?
2: Ik ben eigenlijk mijn huis aan het poetsen vandaag.
1: Oké. Veel werk of valt het wel mee?
2: Het valt wel mee.
1: Wat doe je het minst graag van het poetsen?
2: Het stofzuigen.
1: Oké, maar weet dat iedereen die bij jou woont in datzelfde huis jou heel dankbaar is daarvoor, Shelley?
2: Ja.
1: Fijne middag nog, hè. Dag.
2: Fijne middag. Dag.

0: Ook morgen donderdag weer 4 tickets te winnen voor Bobby Aanland in Raadteplaat. Moet je morgen meespelen, rond 14:15 is dat het geval. Maupi komt eraan met Just a Little Bit More, rechtstreeks uit de Top Hit 40. En DJ Fresh en Sean Evans, die doen nog een beetje aan drum and bass, zo meteen met Louder. Op de weg wel wat problemen. A12 richting Antwerpen, daar is een ongeval gebeurd tussen Berendrecht en Leugenberg, een half uur extra. E313 richting Antwerpen, tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 20 minuten. Ook op de E34 richting Antwerpen een verliestijd door een ongeval. Tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever verlies je 20 minuten. Ik eindig op de E17 richting Antwerpen, tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier erbij.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar?
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
1: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

Het is Sean Evans van Cauchien met DJ Fresh. Jaren geleden met deze louder bij top 10 over 2:30 geworden ondertussen. In Nederland hebben economen zich gebogen over het fenomeen Harry Styles. En ze noemen het zelfs Harryflation. Ik leg het kort even uit. Harry Styles heeft in Nederland in Amsterdam een tiental concerten gegeven. In totaal voor ongeveer tussen de 450 en 500.000 concertbezoekers. En het feit is natuurlijk dat het een van de weinige concertreeksen was in Europa, buiten Londen. Dan, maar dat is eigenlijk buiten Europa, want UK valt daar niet meer onder. En ze stellen gewoon vast dat heel veel mensen van het buitenland zijn komen kijken in Amsterdam en dat dat de Nederlandse economie duidelijk goed heeft gedaan. Die mensen, ja, die blijven slapen, heel vaak. Die bezoeken ook nog andere steden in Nederland. Die moeten eten, die moeten drinken. Het is eigenlijk een soort van model. Als ik het goed lees, zouden ze bij wijze van spreken dat soort grote artiesten bijna geld geven om een concertreeks te houden in hun land. Gaat misschien een beetje ver, maar economen berekenen dat het toch gaat over gigantisch veel geld ten voordele van de economie.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Ik raag dan niet om uges, hè.
3: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de kip bij Goosses af, Trucks en Locristi.
2: Goosses, mijn geen op nee.
3: Het moet weer al juist te zien, hè.
2: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
3: Dat kan je niet voor sukkelen, hè?
2: Goosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
10: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
9: En handen die vanzelf werk zien.
10: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
9: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
10: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
11: Amai, hé, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je leef. Maar wel als je bij Bondencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. Vallenhersteller Poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
12: Santos heeft een te gekke actie.
13: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
14: Check santos.be/schoenen voor meer info.
15: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
16: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
17: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.
18: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan
19: Bozar.
18: Eerst was dat met een buggy natuurlijk en daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam
19: als een koning op zijn troon.
18: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de
19: ULB.
7: Allee, tot straks, hè, mama.
18: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
2: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Twee weken geleden waren er de Video Music Awards en Madonna was daarbij. Meer nog, ze won 7 beeldjes, maar ze heeft er ook zo'n beetje een stempel achtergelaten. Velen dachten dat Madonna dronken was, ik durf het niet zeggen. Ik weet wel dat ze heel grappig was, want als je op het podium voor zoveel mensen en zoveel kijkers vooral durft zeggen I love to thank my fingers because I can always count on them. Als je dat durft te zeggen, dan ben je grappig. Dat vind ik wel, dus dat moet ik er wel toegeven. Zelf wil ze er niet zoveel meer over kwijt. Ze had een goede avond, zei ze. Kijk, dat is het belangrijkste op die leeftijd. Laat ons eerlijk zijn. Reggie en Jake Reese, naar Justy en Sam Harper. Top.

We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van

0: Plus en de Topradio BE-app.
1: Het is 3:00. Dag Niels, goedemiddag.
2: Goedemiddag. YouTuber Acid moet voor de rechter verschijnen voor elektronische belaging. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Alles draait rond een video waarin Nathan van der Gunst, dat is hoe hij echt heet, de naam noemt van een Leuvense student gynaecologie. Die was vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Daarop startte het parket een onderzoek. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces start. Bijna 8 op de 10 Vlaamse kinderdagverblijven zijn in orde met de nieuwe, strengere regels die gelden vanaf volgend jaar. Vanaf 1 januari mag een begeleider nog maximaal 7 kinderen opvangen. Bij baby's jonger dan 1 jaar geldt een limiet van 5 kinderen. Je hoort bevoegd minister Genee.
3: Als je minder kinderen per begeleider hebt, dan hebben mensen gewoon meer tijd om met de kindjes bezig te zijn. De werkdruk daalt en dat is gewoon goed voor de kwaliteit van onze opvang.
2: In totaal werken er ruim 21.000 mensen in de kinderopvang. De leerkracht die vorige maand ontslagen werd omdat ze haar hoofddoek bleef dragen, gaat in beroep. Haar advocaat noemt het ontslag een onrechtvaardige en ongeldige maatregel. Haar beroep komt begin december voor. Sinds 2024 mogen leerkrachten in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen geen zichtbare religieuze en levensbeschouwelijke symbolen meer dragen. En sport op het WK baanwielrennen in China heeft onze landgenote Helene Hesters niet kunnen stunten in de scratch. Ze werd 21ste. Hesters is Europees kampioene op dat onderdeel en probeerde te verrassen met een aanval, maar werd in de slotronde ingehaald. De Nederlandse Lorena Wiebes pakte haar 3e wereldtitel op rij. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
1: Ik heb 2 lange files. A12 richting Antwerpen. Daar is een ongeval gebeurd tussen Berendrecht en Leugenberg. 1/2 uur extra. En ook op de R1 richting Gent trager. Daar is een rijstrook afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. 1 kwartier erbij.
0: Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
1: Met zometeen Extreme Tracks en Don't Hold Back. Dat is een 90s song. Maar eerst Miley met de nieuwe. Die heet Bass Persuaders.

Zometeen een Vergeet Mij Beatje, een song waarvan ik zeker ben dat het lang geleden is dat jij die nog eens hebt gehoord. Ik kan je zeggen, het is van een zangeres die eigenlijk een wereldhit heeft gehad, die tot op de dag van vandaag nog op elk feestje gedraaid wordt, maar het was een tweede song van haar en die scoorde net

Morgen is het donderdag en in de ochtend tussen 6 en 9 hoor je dan weer Louis en Brian bij ons hier bij Top Radio. Op donderdag is daar het woordenboek van de ochtendclub, waarbij ze eigenlijk dialectwoorden proberen uit te leggen wat ze betekenen, zoals dat iedereen ze begrijpt en verstaat als het dus gesproken wordt. Dus ook voor morgenochtend gaan ze weer op zoek naar een goed dialectwoord. Je kan het gerust achterlaten bij ons op de website topradio.be als jij zo'n woord hebt uit jouw dialect of van je denkt, kijk, dat weet waarschijnlijk niet iedereen en dat wil ik graag eens uitleggen. Doe dat gerust.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
1: I can help.
0: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
3: Hörman. Zet de puntjes op de O.
2: Ontdek nu de Hörman Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op hörman.be.
4: Code Yellow!
5: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
5: Info op telenet.be.
6: En wel, ik ga eens gaan kijken.
7: Wit-wit?
8: Of net niet-wit?
9: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
9: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: Vergeet mij bietje.
1: Voor het Vergeet mij bietje, vandaag terug naar de 90s. In 1996 bracht Gala Freed from Desire uit. En dat was gewoon een wereldhit. Tot op de dag van vandaag nog op elk feestje, denk ik, bijna gedraaid in de originele versie. Of in een of andere remix van dat liedje. Nu, daar stopte het niet voor Gala. Maar velen kennen haar eigenlijk alleen van die Freed from Desire. Ze had een jaar later, in 1997, zelfs een album uit. En dat heette Come Into My Life. Daar stond onder andere Let A Boy Cry op. Maar vooral ook die title track was op zich niet zo slecht. Maar dat deed gewoon amper iets in de hitlijsten. Ik haal hem graag nog eens boven als Vergeet Mij Bietje vandaag die Come Into My Life.
0: Een Vergeet Mij Bietje.

0: Lekker veel beats, want jij luistert top op woensdagnamiddag. Kasseu komt eraan zometeen met Prada. Maar ook Asaf Avidan nog eens met One Day. The Reckoning Song krijg je zometeen te horen. Op de weg drie lange files. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten. En ook op de A12 richting Antwerpen is een ongeval gebeurd tussen Stabroek en Leugenberg. Ook daar 20 minuten erbij. Eindig doe ik op de R1 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier extra.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
4: Oh, een eekhoorn.
3: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
3: Of maak van je koffiezet...
5: Voilà, uw koffie.
3: Een professionele espresso-machine.
5: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
6: Make it extra.
3: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
10: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
11: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
10: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
12: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.

this top. We make you move.

0: We could have told. Ik wil niks zeggen, maar vanaf je 40ste dan begint het al. Dan begint dat al, dat ouder worden, zonder enige twijfel. Zometeen bij Top heb ik het onder andere over een heel fijne track van Martin Garrix, want hij is toptune of the week. En morgen zijn we donderdag, maar vrijdag in de Top Hit 40, vertelt Martin Garrix hoe het nu zit met zijn nieuwe album wat eraan komt, want dat komt nog uit dit jaar.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Martin Garrix, This Dream of You.
1: We make you move.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Schatje, wat doe jij op die ladder?
4: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè.
5: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.

Zometeen Bram en Thibaut bij Tot na 4 uur. En ze hebben het onder andere over Bumble. Dat lijkt me al interessant. Maar ook over Winnie de Pooh. Maar voor alle duidelijkheid, die twee hebben met elkaar niks te zien. Er was wat commotie omdat Tiësto vrij laag staat in de DJ Mag 100. Het is natuurlijk een populariteitspol en fans bepalen dat aan de hand van een soort van stemmen. Misschien heeft hij niet genoeg opgeroepen, dat zou ook wel kunnen. Alesso komt eraan na Tiësto en Trap.

0: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
1: Ontbijt op bed gelijk een koning.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
1: King size.
0: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: Het is tijd voor de topheadlines, die van 4 uur.
5: Goedemiddag. YouTuber Ezit moet voor de rechter verschijnen voor elektronische belaging. Dat heeft de Raadkamer in Brugge beslist. Alles draait rond een video waarin Nathan van der Gunst, dat is hoe hij echt heet, de naam noemt van een Leuvense student gynaecologie die was vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Daarop startte het parket een onderzoek. Ezit kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces start. Bijna 8 op de 10 Vlaamse kinderdagverblijven zijn in orde met de nieuwe, strengere regels. Die gelden vanaf volgend jaar. Vanaf 1 januari mag een begeleider...

0: Tennisvrouwen moeten op zoek naar een nieuwe coach, want Wim Fizet stopt ermee. Dat laat de Tennisbond weten. Fizet begon in februari 2023 en leidde de Yellow Aces naar de finale van de Billie Jean King Cup. Dat is een groot landentoernooi. Dit jaar behaalde de Yellow Aces de kwartfinale. Het is nog niet duidelijk wie Fizet opvolgt. Vanmiddag vrij zonnig bij maximaal tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
1: Vier plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je een kwartier of meer kwijt bent. Op de E34 richting Antwerpen. Een half uur bijtellen tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland dan 25 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Nog op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En tot slot nog op de Brusselse buitenring. Daar is een ongeval gebeurd tussen Diegem-Woluwelaan en de Machelen-Woluwelaan. Daar ben je 16 minuten kwijt. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
2: Blij dat je nog normaal kan praten, want gisteren had jij iets te vieren.
3: Dit is Top! Bram en Thibault.
2: Daar gaan we het zo meteen over hebben. Muziek van Own Boss, Move Your Body komt eraan. En nu Kygo, Take Me Back. We gaan samen naar huis bollen.
3: Top!

0: Brugge had hij zijn ploeg, ik moet dit zeggen zoals het is, helemaal opgegeven.
1: Ja, ik verwacht er ook eigenlijk redelijk weinig van vanavond. Ja, dat is altijd pijnlijk om te zeggen, maar ik denk dat ik toch 3-0 of 3-1 of zo.
0: Dat was dus gisteren aan de vooravond van die Champions League avond. Ja. Wedstrijd tegen Milaan.
1: Ja, dat is dus heel pijnlijk om dat terug te horen. Ik zat er grandioos naast dus, maar het kan me weinig schelen, want we zijn gewoon 3-4 gewonnen op Inter Milaan. Ik heb me een beetje laten meeslepen, denk ik, door de analisten. Die zeiden allemaal, Club Brugge is kansloos, Inter Milaan is veel te sterk, bladibladibladibla. En ik dacht dus ook van, ja, het gaat niet lukken. Maar kijk, het is gewoon gelukt. Maar dat is ongelooflijk. Ik vind het nog altijd ongelooflijk.
2: Mirakels bestaan.
1: Ja, mirakels bestaan.
2: Niet normaal. Dus ja, niet normaal. Kijk, je dag is helemaal gemaakt, neem ik aan.
1: Ja, het kan niet meer stuk. Al gans de dag loop ik hier met een smile rond.
2: Ja, ik dus, zie het inderdaad. Voetbaltruitje, alles erop en eraan.
1: Hij meent het.
2: Ja, ja.
1: Goed, de meest gegoogelde woorden van de dag die komen eraan. Gaan we het dus niet over voetbal hebben?
2: Moet dat?
1: Nee, afgesproken. Ja, is goed.

0: is woensdag 14 oktober vandaag. Wat zijn zo de meest opgezochte woorden via Google?
1: Vandaag om
0: 10 uur vanochtend
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: Winnie de Pooh. Het is feest, want de bolle beer wordt vandaag 100 jaar.
2: Proficiat.
0: Ja, proficiat. Het was niet de slimste beer. Hij had ook al eens graag zo'n volle pot honing. Maar over al die jaren heen bracht hij wel meer dan 80 miljard euro op. Dat is meer dan bijvoorbeeld Barbie of zelfs de Harry Potter franchise. Dus dat is niet min. En ik heb ook nog een leuk wistje datje over Winnie de Pooh. Want blijkbaar zijn al die personages gebaseerd op een mentale ziekte. Bijvoorbeeld Tijgertje, die had ADHD. Knorretje, die had angststoornis. Konijn, OCD. Ior, dat is zo die ezel. Ja, mm-hmm. Nu lijkt het mij duidelijk. Die was altijd depressief. Dat ja. Was ook zo. Die was altijd zo'n... En dan had je nog Uil bijvoorbeeld, die was hoogbegaafd. Ja, dus je hebt er wel heel veel. Al die personages hebben dus een mentale ziekte blijkbaar.
2: En wat was er dan mis met Winnie de Pooh himself?
0: Ah, wel, ja, dat is nog altijd niet zo duidelijk. Het is zo een mix van alles blijkbaar.
2: Diabetespatiënt.
0: Ja,
2: dat is niet echt een mentale ziekte.
0: Ja, niet echt. Hè. Maar ook ADHD, OCD, hij heeft een beetje van alles. Ja, dat is een mix.
2: Ja.
0: Oké dan.
1: En om
0: 3 uur vanmiddag
1: werd gezocht naar
3: Bumble. Het gaat niet goed met dating app Bumble, want jongeren swipen steeds minder. Net zoals die andere app Tinder ziet ook Bumble steeds minder gebruikers. En daarom zijn ze nu ook weg van de aandelenbeurs in de Verenigde Staten. Dus wie ooit Bumble aandelen heeft gekocht, wie daar ooit heeft in geïnvesteerd, sorry, fout gegokt.
0: Ja.
3: Dat was geen goede investering. Ken je Bumble eigenlijk?
0: Ja, ik heb het zelf ooit nog gebruikt. Ja,
3: ja, het specifieke aan die app was dat vrouwen het gesprek konden beginnen bij Bumble.
0: Ja, dat maakte het speciaal, maar ze zijn daar denk ik wel van afgestapt.
3: Afgelopen zomer zijn ze daar inderdaad mee gestopt. Ja. Nu, steeds minder gebruikers, steeds minder jongeren zoeken een lief via een dating-app. Maar hoe zoeken ze dan wel een lief?
0: Ja, ik vraag me dat ook af. Is dat dan zoals tegenwoordig alles via AI ook? dat je een lief
2: een
0: kan zoeken?
2: Een AI-lief.
0: Ja, een AI-lief. Misschien vervangt dat wel,
3: Of is het echte gesprek terug aan het komen?
0: Ja, misschien terug meer op café.
3: Of ze blijven gewoon thuis, de jongeren, en ze wachten tot de lief via een pakjesdienst wordt geleverd of zo.
0: Iedereen is liever single tegenwoordig, dat kan ook.
3: Dat kan ook.
0: Ik denk dat we iets missen in het verhaal.
1: Dit is
3: Please help us out. Hoe komen jongeren aan een lief vandaag de dag? Amai.

0: toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3+1 gratis op flessen Fanta en Sprite van 1,5 liter.
1: Top! Dat is een fantastisch frisse promo.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
3: Hoera, ze zijn er weer.
4: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
3: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
2: Daalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
5: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur NEPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
7: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Heeft er iemand een stofallergie?
1: Nee.
0: Dat komt goed uit.
2: De Beat Blender.
0: Want er gaat serieus wat stof van de volgende tracks moeten geblazen worden. We hebben er hier twee hele oude meegebracht. Die kunnen wel wat beat gebruiken. Luister goed. Keuze 1, Kiss, I Was Made For Loving You. Maar je zingt hem wel mee, hè?
1: Ja, ik vind het echt... Ja, ik ben fan van Kiss en I Was Made For Loving You. Keuze 2, mijn keuze is I Just Died In Your Arms Tonight van Cutting Crew.
0: En dan is onze vraag heel simpel. 1 of 2, wat mag er zo meteen in onze blender? Van welke track moeten we het stof blazen? Laat het maar weten. 1 of 2, nu insturen via de Top Radio B-app. En dan zo meteen de plaat met de meeste stemmen.

0: Halloween komt eraan. Eind deze maand. Oh. Heb je die Glockenbach al gezien?
1: Ja.
0: Ik moet daar eens een foto van opzoeken.
1: Dat is vies.
0: Dat is echt vies.
1: Ja, ja. Zo'n donker masker dat hij aan heeft. Dat is ja, een beetje eng, ja?
0: Het kan naar inspiratie betekenen voor jouw Halloween outfit voor eind deze maand. Ik geef het maar mee. Trouwens, er komt nu bloed aan te pas bij de volgende. Dus als je niet tegen bloed kunt, even wegkijken.

0: Wat zal het worden voor jou? Ofwel dit. Ofwel. En nee, we gaan die niet in de originele versies draaien. We gaan die zo meteen in onze blender stoppen. En daar komt daar een beatversie uit. Eentje die goed klinkt.
1: Ondertussen 4 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar ben je 25 minuten kwijt tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Naar de Brusselse buitenring dan. Daar is een ongeval gebeurd tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem-Woluwelaan. Daar ben je ook 25 minuten kwijt. Op de E34 24 minuten extra tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. En tot slot nog op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord ben je 23 minuten kwijt. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
2: Eurodreams Droomcentrale.
3: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
2: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
3: Amai.
2: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
4: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
5: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Tada! Nieuwe keuken, helemaal binnen budget.
7: Maar uw ijskast kan niet open.
6: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
7: Ja, dan kan het, ja.
8: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus, nu met straffe kortingen.
9: Eggo Keukens.
10: Is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: zeker geen nieuw fenomeen. 80's hits zijn terug.
1: De Beat Blender.
0: Ja, vooral zo op TikTok en op Instagram zien ze heel vaak terug opduiken. We hebben er vandaag een aantal van die oude tracks in onze blender gestopt. Ofwel gaan we voor dit, ofwel voor... Ja, er ligt zojuist wat stof op, maar onze taak is om dat stof er vanaf te blazen vandaag.
2: Ja, klopt. En het is redelijk duidelijk via de Top Radio BE-app. Onder meer Koen, Bart, Laurens, die wouden allemaal graag I Just Died In Your Arms horen van Cutting Crew. En trouwens, die Cutting Crew, blijkbaar zijn het een soort one-hit wonders ook. En het nummer I Just Died In Your Arms Tonight is geschreven geweest op behangpapier.
0: Ja? Dat je dat allemaal weet, alsof je het zelf hebt meegemaakt.
2: Ik weet het, ja. Ik weet veel van Cutting Crew en vooral van dat nummer. Ja, ik ben zo wat 80's. Ja, ik heb wel graag het 80's.
0: Maar wacht, dat behangpapier.
2: Ja, dus het is blijkbaar, hij was uit elkaar met zijn ex-vrouw toen. Maar die zijn dan terug samen geweest. En tijdens verbouwingen kwam hij op het idee van I Just Died In Your Arms Tonight. Was zo'n mooie tijd. Oh, ik zie je zo graag. En dus heeft hij stukjes van tekst dus opgeschreven op het behangpapier tijdens de verhuis enzovoort. Ja. Dat is dus het verhaal, ja.
0: Ja, oké, hij had geen papier bij de hand. Voilà. En behangpapier was het eerste papier dat hij
2: inderdaad
0: vond.
2: Inderdaad, en dus daar heeft hij de teksten van dit nummer opgeschreven. Ja.
0: Oké, goed.
2: Ja, zo.
1: De Beat Blender.
2: Voilà.

0: Het is woensdag en dan doen we altijd van...
1: Waarom is een hockeystick krom?
0: Met een relevante vraag over sport. En vandaag kom je alles te weten over dit beroemde, iconische sportlied. Kippenvel. Iedereen kent het, maar van waar komt het? Hoe is het ooit ontstaan? Goeie vraag, ja. Jij bent er de hele dag al aan het induiken.
2: Ja, met plezier.
0: Met jouw winnaarsroes na de match van gisteren. Ja, het gaat natuurlijk over het Champions League anthem. Zometeen alle details over dat anthem. Als je er zelf nog een vraag over hebt, drop die dan vooral in onze Top Radio

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD2026 via BILT.living.
4: Bouwen, renoveren of verduurzamen. Volt Vision begeleidt jouw totaalproject van A tot Z. Van eerste kabel tot laatste schakelaar. Eén betrouwbare partner voor al je elektrische installaties. Volt Vision. Jouw project, onze energie.
3: Opgelet, want BIS wordt BILD. Laat je inspireren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via BILT.living.
5: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met Spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
6: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.
7: Zeg Ludo, wat zou nu de beste camionet zijn voor mijn zak?
8: Ah wel, ga een keer naar Venlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
7: Ook elektrisch.
8: Dat is zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
7: En de inrichting?
8: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
7: Alles op één plaats?
8: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
9: Vanlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.
10: Dit is Top. We make you move. Bram en Timo.
11: Waarom?
10: Is een hockeystick krom.

0: Bausa en Magnetic bij Top. En dan...
1: Waarom is een hockeystick krom?
0: Ja. Zullen we het dan nu doen?
2: Ja, nu zeker. Zullen we het dan nu doen?
0: Okay. Ja, en vandaag met de vraag... Waarom bestaat de Champions League hymne eigenlijk? Dat is deze.
2: Ja. We moeten daarvoor eigenlijk teruggaan naar 1992... Dat toen werd de Europa Cup voor landskampioenen omgevormd tot de Champions League. Ja, een nieuw format eigenlijk.
0: 1992, eigenlijk is dat nog niet zo heel lang geleden, want ja, dat lied klinkt wel wat ouder.
2: Het klinkt redelijk oud, maar het is dus echt van 1992. De UEFA wilde de competitie eigenlijk een soort van nieuwe uitstraling geven.
0: Met een oud lied dan?
2: Ja, met een iets ouder lied, maar daaruit kwam dan ongeveer het bekende logo, zo de sterrenbal logo dat we vandaag kennen, en dus de hymne inderdaad.
0: Ja, maar je kan wel zeggen dat het een legendarisch nummer is geworden. Het klinkt zo'n beetje alsof er een of andere koning op het punt staat om binnen te komen.
2: Ja, ik snap het wel. Het heeft allemaal te maken met de componist Tony Britton, noemt hij. En die liet zich inspireren door de muziek van Handel uit de 18e eeuw. En die muziek, die was speciaal geschreven voor de kroning van de Britse koning George II.
0: Dus die muziek die we dan hoorden gisteren tijdens die Champions League wedstrijd, die was oorspronkelijk bedoeld voor de kroning van een koning.
2: Ja, daar komt het op neer. De Champions League hymne is erdoor geïnspireerd. De bedoeling was ook om de competitie iets magisch en prestigieus te geven. En
0: het is wel gelukt.
2: Ja, dat is gelukt. En het grappige is ook dat heel veel mensen tegenwoordig het meezingen, maar ze weten eigenlijk niet wat ze aan het zingen zijn.
0: Ja, dat is juist, want we vroegen daarnet, als je vragen hebt over dat Champions League lied, stuur eens even in. Luisteraar Glenn heeft daarop gereageerd. Hij vraagt letterlijk, wat is de tekst die ze zingen in het UEFA-lied?
2: Ja, dat snap ik, want het is een mix van drie talen. Het Frans, het Duits, het Engels. Dat zijn de drie officiële talen van de UEFA. En ze zingen eigenlijk, ils sont les meilleurs. Si sind die besten, these are the champions.
0: Die laatste zin, these are the champions, die heb ik er al in gehoord, maar de eerste twee helemaal. Zullen we eens luisteren?
2: Ja, ja. Voilà, dat was ils sont les meilleurs. Nu, si sind die besten. Ja. En nu, these are the champions, komt nu. Voilà, kijk, dan
0: helder,
2: is er,
0: helder,
2: dan is
0: helder, helder. Nu gaan we altijd anders naar het Champions League liedje luisteren, dat sowieso. Iets wat mij trouwens daarbij is opgevallen, is dat er nauwelijks alternatieve versies daarvan te vinden. Je zou toch denken, dat is zo bekend, dat is heel veel geremixed.
2: Ja, dat zou
0: en
2: wel
0: daar, daar bestaan allerlei versies van, maar dat is helemaal...
2: Het is te heilig.
0: Wel,
2: zo,
0: zou het dat zijn?
2: Denk het wel. Het heeft iets magisch, dus ze laten het liever zo, denk ik.
0: Er staan misschien monsterboetes op als de UEFA erachter komt dat je er dingen mee doet die ze niet zo leuk vinden. Zou het dat niet zijn?
2: Ja. UEFA kennende.
0: Volgens mij
2: dat gaat het zijn. Dat gaat het zijn.
0: Nu toch heb ik er eentje van gevonden.
2: Oké. Begin nog braaf.

Iemand heeft het aangedurfd om het Champions League Anthem te remixen. Aha, daar zit al wat meer pit in, hè. En nu, hè. Oh,

0: En met de tekst, hè.
1: These are the champions.
0: Zullen we het hierbij laten?
2: Okay,
0: ik wist niet dat we geen monsterboete opgelegd krijgen van de UEFA. Allee, ik wil dat vooral niet op mijn geweten hebben. Dus
2: groot gelijk.
0: Laten we het hierbij houden.

0: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
1: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mijn spreekkracht.
0: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen. De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
2: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
3: Het is 5 uur, Ortwin heeft nieuws.
4: Goedemiddag. De VS boycott Oekraïnse militaire operaties. Verschillende missies zijn namelijk verstoord door verbindingsproblemen met Starlink, een bedrijf van Elon Musk. Door die beperkingen werken bijvoorbeeld drones niet. Defensiespecialist Rob van Herk.
5: Voor Oekraïne is het duidelijk, Elon Musk sluit Starlink af omdat Trump hem dat heeft gevraagd. Trump is namelijk kwaad op Oekraïne omdat het blijft Russische energieinfrastructuur aanvallen. Trump wil meer diesel importeren uit Rusland om zo de dieselprijzen te doen zakken vlak voor de belangrijke midtermverkiezingen waar Trump voor staat.
4: De relatie tussen de VS en Oekraïne was de laatste dagen al verslechterd. Als de beperking blijft, kan dat ook gevolgen hebben voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De vakbonden in ons land hebben actie gevoerd aan de gesloten centra. Dat zijn plaatsen voor mensen die er illegaal zijn en wachten op een terugkeer. De vakbonden protesteerden onder meer tegen het personeelstekort en de toenemende agressie. Je hoort Neil Jacobs van de Socialistische Vakbond.
6: De mensen voelen zich niet meer veilig op de werkvloer. Ze komen met angst werken en dat kan niet de bedoeling zijn dat je met angst aan je werkdag moet beginnen en hopen dat je heel huids terug thuis komt op het einde van de werkdag. Verbale agressie is dagelijkse kost, fysieke agressie. Die komt er ook bij zien. Vandaar ook dan de uitval natuurlijk van de mensen.
4: In totaal zijn er 6 gesloten terugkeercentra in ons land. John Porter stopt als CEO van telecombedrijf Telenet na 13 jaar. Dat heeft hij zelf aangekondigd. Onder Porter evolueerde Telenet van kabelbedrijf naar mediabedrijf. Met onder meer de overname van tv-zenders 4 en 5. Het lanceerde samen met TPG Media ook streamingdienst Streams. Porter is 69. De Spaanse Rocío Lorenzo volgt hem op. In de straat van Hormuz is een containerschip op een zeemijn gevaren en gezonken. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Het is niet duidelijk wat daarin zat. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari varen er amper schepen door de zeestraat. En Tim Merlier heeft de tweede etappe in de Eneco Tour gewonnen. Dat is een wielerronde door Nederland. Merlier was met voorsprong de beste in de massasprint en haalde het voor de Nederlander Dylan Groenewegen. Gerben Thijssen werd derde. De Zweed Jacob Söderqvist blijft leider. En dan nog dit. Melkkoeien in Vlaanderen geven steeds meer melk. Nu al bijna 10.000 liter per jaar. En dat aantal stijgt

0: Voor de verkeersinformatie. 4 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de E40 richting Brussel. Daar is een ongeval gebeurd tussen Zwijnaarden en Wetteren. Daar ben je een half uur kwijt. Op de A12 tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord 25 minuten bijtellen. De Antwerpse ring richting Nederland dan. 20 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot op de E34 richting Antwerpen. Daar ben je 20 minuten kwijt tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment niet meer dan 20 minuten.
1: Dit is Top. Bram en Thibaut.
2: Hoe langer Thibaut tijdens het overzicht aan het woord is, hoe meer er kan gefileraved worden. Dat principe ken je ondertussen. Zometeen is het van dat...
1: Top.

0: Sommige mensen worden helemaal zen en ontspannen van de stem van een goede natuurdocumentaire.
1: The leopards are the most versatile of all the big cats. Adept at finding cover in the most unpromising places.
0: En sommige mensen worden heel ontspannen van...
2: De file rave.
0: Dat is echt waar, ik heb dat niet al gezien. Maandag is begin eraan, ik heb het zo nodig. Na een drukke werkdag wil ik mij kunnen ontspannen.
3: Snap
0: in de auto, want ik ben aan het aanschuiven. En het is de moeite ook vandaag.
3: Ja, vier plekken waar je dus 20 minuten of meer kwijt bent. Dat was op de E40, de A12, de Antwerpse ring richting Nederland. En de E34, 4 × 1 minuutje. File rave, dus 4 minuten file rave.
0: 4 minuten, dat betekent alles geven op die korte tijd. Let's go!
2: De file rave. Vaststaan is losgaan.

Chef Santé. Ellie Goulding met een sloken. Beetje versneld, weliswaar, maar goed. Pak uw stuur maar eens goed vast.

0: is het gedaan.
1: Hey. Want 4 minuten filler wave zitten erop voor vandaag. 4 minuten, dat is niet zo lang natuurlijk. Nee. Zeg, we hebben trouwens een berichtje uit Brussel binnengekregen.
2: Bonjour, Bram en Thibaut. Dat was weer de magnifieke filler rave. Zeg tegen mijn copain, chef santé, dat het bedankt is bij gedacht.
1: We gaan het doorgeven.
0: Ja. Merci.
1: Het is Peggy Goo.

0: Intoxicated.
1: Zometeen bij Bram en Thibo.
0: De wetenschap heeft de oplossing gevonden voor iets waar we allemaal soms mee te maken hebben.
2: Namelijk de bruine banaan.
0: De bruine banaan. De banaan die veel te lang blijft liggen.
2: Ja, die banaan.
0: Die bruin wordt. Ja. En die willen we dan niet meer opeten.
2: Nee, vies.
0: Dat ziet er vies uit. Dat vinden we niet smakelijk. Binnenkort behoort dat tot de verleden tijd. Waarom precies? Dat hoor je zo in de show. Eerst nog deze van Loreen. Dit is Tattoo.

0: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
1: DSM Keuken.
0: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, nee. 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
5: I can help.
4: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Chocoladebruin
9: of karamelbruin.
10: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
10: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: denk dat iedereen het wel al eens heeft meegemaakt.
1: Bram en Thibo. We make you
0: move. Je koopt een banaan en die banaan blijft dan veel te lang liggen. Hier bij ons ook op het bureau, hè.
2: Ja, altijd. Of in de boekentas of zo. Hoeveel bananen ik in mijn studententijd uit mijn boekentas heb gehaald die... Gewoon,
0: die waren al milkshake waarschijnlijk.
2: Ja, dat was echt, dat was niet te doen.
0: Ja, wel, daar zou binnenkort misschien wel verandering in kunnen komen, want wetenschappers hebben een banaan ontwikkeld. Ze hebben die een beetje gemanipuleerd, genetisch gemanipuleerd, en die banaan zou veel minder snel bruin worden.
2: Ja, het gaat om het bedrijf Tropic. Die heeft daarvoor het DNA van de banaan aangepast met een technologie. Ze hebben gezocht naar het gen dat mee verantwoordelijk is voor het bruin worden van een banaan. Door dat aan te passen, blijft de banaan dus langer geel en fris. En volgens het bedrijf blijven de smaak en de textuur ook gewoon hetzelfde. Dus geen banaan die plots naar appel smaakt of naar pudding of iets helemaal anders. Gewoon dezelfde banaan, maar eentje die gewoon langer er beter uitziet.
0: Ja, dat is handig voor wie graag fruit meeneemt naar school of naar werk, lijkt mij. En die wel eens durft te vergeten in zijn boekentas of in zijn tas. Ja. Maar het helpt natuurlijk ook om voedselverspilling tegen te gaan. Hè, want heel veel bananen worden gewoon nu eenmaal weggegooid omdat we die niet meer... willen eten. Die zien er niet aantrekkelijk uit.
2: Gewoon
0: niet iedereen heeft tijd om daar milkshakes en cakes van te bakken. En
2: ja,
0: zo.
2: Bananenbrood.
0: Ook ja, wel maar goed. Maar dat gebeurt niet zo heel vaak.
2: Ja, dat is
0: waar. Ondertussen trouwens zouden die bananen al in het Verenigd Koninkrijk verkocht worden. Of tenminste, ze zijn van plan om dat heel snel te beginnen doen.
2: Maar hoe werkt dat dan? Dus binnenkort gaan we kunnen zo een banaan in stukjes snijden en dat gaat dan ook niet meer in een fruitsalade of zo beginnen bruin zien dan?
0: Dat moet ik denk het ik dan niet, ja. Nee.
2: Okay.
0: Ook wel een beetje gevaarlijk misschien. Je ziet niet wanneer,
2: rot is.
0: Wanneer het fruit rot is. Dus klein dingetje die ze misschien over het hoofd hebben gezien. Ja. Grote vraag blijft natuurlijk, als je banaan dan nooit meer bruin wordt, welke excuus heb je dan om je fruit niet op te eten?
2: Oh ja.
1: Dit is top.
2: Ja. Zwaar.
0: Dan zijn ze vergeten.

0: Mijn blik is nu op Thibaut gericht, want hij heeft voor jou de verkeersinformatie.
1: Ja, 5 plekken waar je 20 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E40 richting Brussel, daar ben je 40 minuten kwijt tussen Gent en Wetteren. Op de Antwerpse ring richting Nederland dan een half uur erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E313, daar ben je 25 minuten kwijt tussen Herentals-Oost en Geel-Oost. Daar is een ongeval gebeurd. Op de A12 dan richting Antwerpen, 23 minuten extra tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. En tot slot nog de Brusselse buitenring. Daar is een ongeval gebeurd tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem-Woluwelaan. 20 minuten extra. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
0: Zometeen nemen we je nog heel even mee naar een spannend radiomoment van gisteren. Mocht je het gemist hebben, herbeleef je het. En dit komt er ook aan. De nieuwe Lost Frequencies.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.

0: Gisteren hebben we ons spelletje volle bak gespeeld met Naomi uit Putten.
1: Volle bak!
0: Toen zat er €350 in onze volle bak. Ze heeft bij één vraag gepast, ja. Namelijk een vraag over een ex-Rode Duivel, een voetballer die af en toe al eens in opspraak komt. Bij het spel komt die pasvraag helemaal op het einde terug en die moet dan nog juist beantwoord worden. Welke ex-Rode Duivel heeft opnieuw een rijverbod gekregen na gsm-gebruik op het...
2: Nainggolan.
3: Ja! Het is binnen!
1: Het is keihard binnen, amai, dat was zenuwslopend.
4: Oh, het was spannend.
3: Amai, mijn hart.
1: Ja, goed gedaan.
3: Ik zit in mijn klamme handjes, ik heb er nog net mijn smartphone naar mijn gsm vast.
1: Oh, ik was aan stress. Ik dacht dat die Raja Nainggolan niet meer ging komen.
3: Ja, echt.
0: Ongelooflijk toch. Zie maar.
5: Bram en Thibault.
0: Het is mogelijk gewoon kalm blijven en het spel spelen zoals het hoort gespeeld te worden.
1: Alleen kalmte kan je eigenlijk redden. En vandaag opnieuw €150 tankbudget in onze volle bak. En de app, de Top Radio B-app, staat nu voor je open. Je moet gewoon volle bak doorsturen als je wil meedoen. 5 actua vragen op 30 seconden correct beantwoorden. Dat is eigenlijk het enige wat je moet doen.
0: Yes, so crazy zou ik zeggen. Crazy in love is it, Jay-Z en Beyoncé. Zometeen volle bak.

0: Zeg, zitten je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
1: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
0: Waar wacht je nog op?
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie. Intertires, jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
7: Ik raag dan niet om u, hè.
8: Zat Kettel dus kees gezet. Kijk de kip bij Hoosjes, Aftrux en Locristi.
7: Gooses, mijn geen op nee.
8: Het moet weer al juist te zien, wij.
7: www.gooseshaftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op 100 tweedehands Aftrux.
8: Dat kan je niet verzakken, hè.
7: Gooses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehands elektrische Aftrux en nog veel meer.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
10: Geen zittend gat, wel goesting.
11: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsselen en Brugge.
12: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
11: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
12: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
13: Amai, hey, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bondencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. Vallenhersteller poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbonden.be.

0: We gaan spelen voor een volle bak van 150 euro om te tanken.
1: Volle bak!
0: Vandaag met luisteraar Lucas uit Hasselt. Dag Lucas, goedemiddag.
2: Dag Bram en Thibault.
0: Zeg, jij staat er niet alleen voor het spel, vertel.
2: Nee, dat klopt. Onze rijdag zit er net op. Ik ben hier met mijn collega's op ons depot. Wij zitten in de tuinaanleg. En ik zit hier met Stef, Robin, Piet en Lennart.
0: Zeg, en zijn dat een beetje verstandige mensen? Kunnen zij jou helpen?
2: Zij kunnen mij zeker helpen.
3: Ah, dat beloofd.
0: Ik hoop het. Ja, dan is dat hier al zo gewonnen. Ja, dan voilà, is dat al binnen, die volle bak. Sowieso. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik hoop het ook voor jou. Jij wint die volle bak als je de 5 vragen uit de actualiteit goed beantwoordt binnen de 30 seconden. Een hulplijn mag, hè?
3: Ja.
2: Ja, ze staan hier dus.
0: Voilà, perfect. Als je het antwoord niet weet, dan zeg je heel snel pas, want bij een fout antwoord stopt het spel meteen. Dat is, ja, onverbiddelijk zo.
2: Ja, oké.
0: Oké, tel maar af, 3, 2, 1 en dan gaan we eraan beginnen. Dan komen de vragen.
2: 3, 2, 1.
0: Welke kerkelijke leider werd gisteren geopereerd aan zijn longen?
2: De paus.
0: Welk tekenfilmbeeldje met weinig verstand wordt vandaag 100 jaar?
2: Pas.
0: Nathan van der Gunsten moet voor de rechter komen voor belaging. Wat is zijn bekende naam op YouTube?
2: Acid.
0: Koning Filip ontvangt morgen de Oekraïense president in het paleis in Brussel. Hoe heet de president?
2: Zelensky.
0: Welke Belgische voetbalclub won gisteren in de Champions League tegen Inter?
2: Le Brugge.
0: Welk tekenfilmbeertje met weinig verstand wordt vandaag 100 jaar?
2: Winnie de Pooh.
0: Winnie de Pooh is helemaal juist!
4: Yes!
0: Ja. De vraag was gesteld, hè? De vraag was gesteld, mag je nog antwoorden. Dus heel goed gedaan, Winnie de Pooh is een juist antwoord. Wie heeft jou dat opgestoken?
3: Ja.
2: Collega Stef.
0: Ah, even Stefke, proficiat. Hey, en maar goed kan tanken.
4: Ja, dat vind ik inderdaad ook wel.
2: Wat lief?
0: Ja, en mag ook gaan tanken dan, hè?
2: Ja, voor 10 euro. Ah.
0: We hebben een deal. Voilà. Mooie verdeelsleutel, inderdaad.
2: Ja.
0: Oké, goed gedaan. Veel plezier met het tankbudget.
2: Dankjewel.
0: Dag.
1: Zelf ook een volle bak winnen? Stuur nu volle bak via de Topradio BE-app en speel morgen mee.
0: Morgen opnieuw 150 euro in onze volle bak. Kan jij ook meespelen en misschien ga je er dan ook wel mee lopen.

0: Gisteren nog €350 weggegeven, zo pas €150 weggegeven. Zeg, wat is dat hier deze week?
1: Niet te doen.
0: Niet te doen. Hebben wij nog geld om uit te delen morgen? Want we kunnen dat hier wel mooi beloven.
1: Ik ben eens gaan kijken in onze kluis en komt allemaal goed.
0: Ja, ja. Ah, er ligt nog iets in.
1: Ja, ja, zeker.
0: Dat is goed, dat belooft. Zometeen gaat de party room open. Wouter staat hier al klaar voor jou. Veel plezier met hem.

Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.
1: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
2: 6 uur geweest, hier is Ortwin.
3: Goedenavond. De VS boycott Oekraïnse militaire operaties. Verschillende missies zijn namelijk verstoord door verbindingsproblemen met Starlink, een bedrijf van de Amerikaan Elon Musk. Oekraïne gebruikt Starlink onder meer voor drones en de communicatie tussen overheidsdiensten. Maar dat lukt nu niet. Defensiespecialist Rob van Herk verklaart.
4: Voor Oekraïne is het duidelijk, Elon Musk sluit Starlink af omdat Trump hem dat heeft gevraagd. Trump is namelijk kwaad op Oekraïne omdat het blijft Russische energieinfrastructuur aanvallen. Trump wil meer diesel importeren uit Rusland om zo de dieselprijzen te doen zakken vlak voor de belangrijke midtermverkiezingen waar Trump voor staat.
3: De relatie tussen de VS en Oekraïne was de laatste dagen al een pak slechter geworden. Als de beperking er blijft, kan dat ook gevolgen hebben voor de oorlog.

0: zit dan dat ze vooral betreuren is dat toch vaststellen dat de taalvereisten van een van de landstalen toch vaak onvoldoende blijkt om in het gewest waar je dan in werkt, ja, de patiënt echt te woord te staan.
1: De vakbonden in ons land hebben actie gevoerd aan de gesloten centra. Dat zijn plaatsen voor mensen die hier illegaal zijn en wachten op een terugkeer. De vakbonden protesteerden onder meer tegen het personeelstekort en de toenemende agressie. Je hoort Neil Jacobs van de Socialistische Vakbond.
2: De mensen voelen zich niet meer veilig op de werkvloer. Ze komen met angst werken en dat kan niet de bedoeling zijn dat je met angst aan je werkdag moet beginnen en hopen dat je heel huids terug thuis komt op het einde van de werkdag. Verbale agressie is dagelijkse kost. Fysieke agressie komt er ook bij zien. Vandaar ook dan de uitval natuurlijk van de mensen.
1: In totaal zijn er 6 gesloten terugkeercentra in ons land. In de straat van Hormuz is een containerschip op een zeemijn gevaren en gezonken. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Het is niet duidelijk wat daarin zat. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten, eind februari, varen er amper schepen door de zeestraat. En geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Sisu Bergs op het tennistoernooi van Shanghai in China. In de 8e finales verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-4. In de 3e ronde versloeg Bergs nog de Spanjaard Carlos Alcaraz. Dat is de nummer 3 van de wereld. Bergs staat 39ste. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend wordt het een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
3: Oei, dat is minder.
4: Even kijken waar de files staan. Dat is op dit moment op de E40. Daar is een ongeval gebeurd ter hoogte van Wetteren. In de richting van Brussel vanaf Sint-Nijs verlies je 3 kwartier. Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je ook 25 minuten. E17, daar is een ongeval gebeurd. En dat ter hoogte van Lokeren. Vanaf Sint-Niklaas-West sta je ook 25 minuten in de file. Verder ook nog een vertraging van 20 minuten op de A12. Tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En 20 minuten buitenring van Brussel tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem. Een andere plaats aan het schuiven, dan mag het voor maximum een kwartier zijn.
5: Dit is Top. Wouter de Vries.
4: Het is woensdagavond, dus zometeen komt de Party Room Insider weer langs en goede muziek draaien. AVE, zometeen eerst Prospa en Club.

0: AVE All Night, dat zal niet waar zijn. Hè. Dit is het kortste programma van Top. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The Party Room. Ja, ja. Come on.
1: Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: Straks de insider die nieuws komt vertellen over een bekende track van Beyoncé. Ik heb nieuws over mijn gast van vrijdag in de Party Room XL. En een break-up van de Chainsmokers. Ja, dat is even schrikken. Ja, zometeen meer daarover. Eerste zangeres die een break-up heeft aangekondigd dit jaar.

Party Room met Silva Bampa en On Tonight. Beetje paniek gisteren bij de fans van de Chainsmokers. Komt door mededeling op Instagram en social media. Na 11 jaar gaan ze uit elkaar. Gelukkig niet de groep, maar ze gaan uit elkaar met hun platenlabel. Alex Paul en Drew Taggart verlaten Columbia Records en gaan voortaan verder als onafhankelijke artiesten. Ja, hopelijk met nog veel goede muziek die eraan komt dan, hè. Want muziek maakt je leven leuker. Het laat je zorgen verdampen. Het haalt de energie, het beste uit jezelf. En kan je toch gebruiken na een hele dag van werken. Give a little more. In de auto. In de fitness. In de supermarkt. Of al thuis. Hoeveel keer zegt hij dat eigenlijk? Give a little. Ah, geniet mee. En zet die radio maar een beetje harder. Party Room met Duke Dumont.

0: En zo zit de sfeer meteen goed vanavond bij Top. Ik draai zometeen een Franse DJ die net zoals David Guetta opgegroeid is en geboren is in Parijs. Paris.
1: Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
2: Lieve mannetjes, opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
1: Oh.
2: En zijn visgrief.
1: Ah.
2: Waterskis.
1: Plezant.
2: Een pizza oven.
3: Allee.
2: Oeh, oula, en zijn nieuwe vriendin.
3: Hé, wat? Laat zien.
1: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
2: Oh, ik wil ook mijn pensioen.
1: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
4: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Yachim onze laadpalen op poëtische wijze.
5: Eindelijk, snel en efficiënt. Laden is hier, een fluitje van een cent.
4: Mic drop. Dats24, dat is vlot en voordelig laden.
6: Dats24.
7: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
10: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
9: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
7: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Eurodreams Droomcentrale.
12: Hallo, ik heb gedroomd dat ik €50.000 per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
11: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar €50.000 per maand.
12: Amai.
11: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel.
13: Eurodreams.
14: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
15: I can help.
14: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
16: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
17: Ego Keukens.
16: Open deze zondag.
18: I beg your pardon.
16: Samen aan tafel.
18: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.
16: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
18: I love the witloof van de lunchgarden.
16: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
19: Ontbijt op bed gelijk een koning.
16: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
19: King size.
16: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
20: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: De Party Room Insider.
1: Ja, hier is hij weer met verse rolls, maar het kunnen ook weetjes zijn van die facts waarvan je dan achteraf zegt, ah kijk, dat heb ik nog nooit gelezen of gehoord. Ik wist het niet. En ik denk dat het vanavond weer zo'n feitje is. Nou, we gaan gewoon samen dus luisteren wat hij heeft gevonden, de insider. Ja, zeg maar.
2: Dag Wouter. Hey. Vandaag gaat het over vrouwelijke songs. Oftewel toch enkele female songs die eigenlijk geschreven zijn door een man.
1: Oh.
2: Bijvoorbeeld deze hier van Beyoncé, Run the World.

0: deze song heeft onder andere Nick van de Wal aan meegeschreven. En die is beter bekend als Afrojack natuurlijk. En ook Girls Just Wanna Have Fun van Cyndi Lauper, die is geschreven door een man. Vrouwen dus die letterlijk hun mannetje kunnen staan.
1: Ja, wat is dat nu? Of eigenlijk hun mannetje niet kunnen staan toch, Insider? Dus, dat is ook iets speciaals, hè? Dus Girls Who Run The World van Beyoncé, dan denk je, ja, dat is girl power. Het zijn allemaal vrouwen die daaraan meegewerkt hebben. Nee, dat nummer is dus blijkbaar volledig door mannen geschreven. Nou, straf weet je, ik wist het niet. Maar dankjewel, Party Room Insider. Ik heb hier nu Ellie Goulding klaarstaan, zou dat ook van dat zijn? En ik ben het dus gaan opzoeken. Ja, daar hebben mannen aan meegeschreven, maar Ellie Goulding zelf ook. Dus ja, dan weer beter in deze. En 2013, hier is Burn.

0: burn. Voor Trump zeker niet de energiecentrales. Ja, eigenlijk voor niemand. Afgelopen vrijdag was het in de Party Room XL een waar praline festival. Dominique Persone was hier toen te gast. Maar wie is mijn gast van nu vrijdag? Ik verklap het zo meteen. Bekende mensen ook van de TV. Eerst na de weg D40 verliezen tussen Sint-Nijs-Westrem en Wetteren. Een half uur. E17 met een ongeval daar ter hoogte van Lokeren. Vanaf Sint-Niklaas-West een half uur vertraging. Antwerpsring richting Nederland tussen Antwerp-West en Borgerhout 25 minuten vertraging. Buitenring Brussel 20 minuten. Oei, mijn scherm verspringt net. Dat is aan de tand. Waar was ik? Ah nee, die file is verdwenen. Nou ja, dan zijn we eruit. Ja, een excuses, hè. Die is hier ook live. Op een andere plaats in de file, dan is het voor minder dan een kwartier.
1: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
2: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
3: Top, dan kan ik weer heel wat wasjes draaien. De witte was, de donkere was...
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op uw energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over uw energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
7: Heurman, zet de puntjes op de O.
6: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
7: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Wat is het vandaag? 14 oktober. En ik durf het nu al te zeggen, ja, zonder schaamte. Plaat van het jaar, deze voor mij. Another and Talk to You. Dit is de korte versie van deze show. En op vrijdag doen we de lange.
1: The Party Room XL.
0: En ja, dan kan ik niet alleen zo'n lange show presenteren. Nee, dan nodig ik altijd een gast uit om samen met jou het weekend te starten. Vorige vrijdag had ik hier nog Dominique Persone te gast, de bekende chocolatier. En ik vroeg onder andere aan Domi van Muziek en Chocolade, gaat dat samen? En welke radiozender staat er nu altijd aan bij Dominique?
2: Nou, stil, alsjeblieft. Het s'nachts is misschien stil, om alles uit te leggen. Maar muziek is superbelangrijk voor de sfeer, voor de energie, voor de creativiteit. Mm-hmm. Ja, muziek. Ja,
0: en dan is het toch top die opstaat, neem ik aan.
2: Uiteraard. Ik kan eerlijk toegeven, Wouter. Mijn team is super trots dat ik hier mee zie vanavond.
0: Ze zijn allemaal aan het luisteren.
2: Zware fan van Top Radio. Dance. De chat te geven.
0: Kijk eens aan. Goedenavond, Dominique. Die zal gegarandeerd aan het luisteren zijn. Maar wij zijn ook fan van jouw pralines. Heel zeker. En wie komt er nu vrijdag? Wel, dat is een van de toppers van Knokke Tof. Programma dat je kent van Op Play, waar ondernemers in knokken worden gevolgd. Het is Robin Rocard. Robin Rocard, wie is het ook alweer? Wacht, ik ga eens wat mooie woorden van hem laten horen. Dan ga je meteen zeggen, ja, die kennen we.
3: Knokken, dat is gelijk Jaguar. Knokken gaan nooit van dat stigma afgeraken van een oord voor rijke mensen.
0: Kijk, ik ben benieuwd of hij met de Jaguar komt.
1: Dit

0: Morgen vroeg is er weer de ochtendclub met Brian en Thibaut. En daar gaat morgen vroeg iets in gebeuren. Dat gebeurt iedere ochtend wel iets in, maar morgen vroeg nog net ietsje meer. En maar ik vertel er straks meer over.
1: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
2: De Raamfabriek.
1: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
2: De Raamfabriek.
1: Ja, we hebben een winnaar.
3: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
4: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je ondressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
5: Schatje, wat doe jij op die ladder?
6: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
7: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
4: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
8: Santos heeft een te gekke actie.
9: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
10: Check santos.be/schoenen voor meer info.
11: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
12: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
13: Balieu
12: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
13: Abdij
12: glimlachte ze terug. En een week later aan
13: Buil
12: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
13: ULB.
12: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
13: Aan Marie-José.
12: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
14: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
15: Maar vent, die vensters moeten hier dringend vervangen worden. Het is hier van, het is een rutte dus, en als het rent, rent, rent. Ik hoop ik zeer 3 dubbele beglazingen bestellen, die schreef haar roos. Wat, het zijn dat serieuze kortingen, hè? En weet je wat, hè? Ja, nog keuren van een reizen naar Spanje. Hang, zie ik dat wel zitten, hè? Zit er steen in mijn rutten, en ik ga een siestadje doen onder een palmboom. Maar het is maar tot 31 december, hè? Dus allez, hoppa, vamos naar schrijnwetteraas.be.

Magic is in the air. Maar een beetje zonsondergang toch. En vanavond. Ik zie dat ik de plaat helemaal ga vertalen. Calvin Harris en Sam Smith. Morgen vroeg in de ochtendclub bij Brian en Thibault gaan ze een aankondiging doen. Van, ik mag natuurlijk zelf niet verklappen. Nee, ik wil de pluimen ook niet op mijn hoed steken. Maar hoe moet ik het dan omschrijven? Van iets wat we nog nooit hebben gedaan bij Top. Ik denk dat het zo is, ja. We hebben dat nog nooit gedaan. En ik sta er ook volledig achter met de Party Room. Als je het als eerste wil weten, dan ga je morgen vroeg moeten luisteren. Lucas en Steve zijn dit.

0: Lucas en Steve.
1: Straks na 7 uur op Top.
0: Top request vanavond met Jens op de dag van het dessert. National Dessert Day of dessertdag. Hou je van het dessert of eerder het voorgerecht, Jens?
2: Ja, als ik mag kiezen, wel meer de voorgerechten. Zo wat garnaalkroketten of zo. Ja, ja. Echt wel heel lekker. Ja,
0: maar ik heb... kan dat niet, hè. Het is dessertdag.
2: Nee, ik weet het. Maar ik heb wel een favoriet dessert, dat wel op zich.
0: Ja, zeg een keer.
2: Ik ga dan voor panna cotta.
0: Waarom?
2: Vind ik heel lekker.
0: Italiaans toch, hè?
2: Ik denk het inderdaad. Ja, als ik moet kiezen tiramisu of panna cotta, kies ik toch panna cotta. Dat is redelijk licht en veel vanille zit erin. Super lekker.
0: Weten we ook. Maar zometeen komt het muzikale dessert. Ja,
2: och,
0: ik kon het niet laten liggen natuurlijk. Hoe zit dat weer, top request?
2: Dat is eigenlijk de lekkerste panna cotta dat er bestaat. Met heel veel requests ertussen die de luisteraars kiezen natuurlijk. Hè.
0: Goedenavond, welkom bij Jan. ik heb hier nog dit retro-bommetje. Kijk dan nog, 1994.
2: Oh ja, bij mijn geboortejaar.
0: Ja, lekker, ja. Zet hem maar harder. Nikolai, ready to flow.

0: Party Room sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: Wil je meer Top Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
2: 7 uur, Ortwin, goedenavond.
3: Goedenavond. Premier De Wever wil eerst een akkoord over de begroting van volgend jaar voor hij het begrotingstekort in het algemeen aanpakt. Dat meldt VTM Nieuws. Normaal stelde De Wever zijn begroting gisteren voor in de Kamer, maar dat moest hij uitstellen, want het overleg zit nog altijd muurvast. Politiek journalist Karel Latré.
4: Het was dus eigenlijk één grote zoektocht naar €10 miljard in 2029. Wel, hij wil eerst een deelakkoord over 2027. €3-4 miljard al zoeken om al een tikje de begroting van volgend jaar te verbeteren en zo een sterk signaal te geven aan de financiële markten die anders hogere rentes zouden kunnen betekenen voor onze staatsschuld.
3: In Antwerpen zijn 3 mannen veroordeeld tot 20 maanden cel voor een poging tot inbraak bij ex-rode duivel Toby Alderweireld. Dat heeft de correctionele rechtbank beslist. De feiten dateren van eind 2024. De vrouw van Alderweireld was thuis en zag op camerabeelden dat er 3 personen aan haar keuken stonden. Daarop stak ze de lichten aan en zijn de mannen weggevlucht. Ze kwamen vandaag ook niet opdagen voor het proces. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen betreurt de grote instroom aan buitenlandse tandartsen. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van de nieuwe tandartsen in ons land zijn diploma in het buitenland behaalt. Voorzitter Vincent Koningsveld.
5: In eerste plaats vinden we het jammer voor de eigen jeugd, die dat via een ingangsexamen vaak wat tegengehouden wordt van hun droom, om te mogen starten aan die opleiding. Hetgeen wat we bij de buitenlandse tandartsen vooral betreuren, is dat toch vaststellen dat de taalvereisten van een van de landstalen toch vaak onvoldoende blijkt om in het gewest waar dat je dan in werkt, de patiënt echt te woord te staan.
3: In Duitsland is het vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken in de treinstations. Dat heeft de Duitse spoorwegmaatschappij bekendgemaakt. Het moet ervoor zorgen dat stations properder en veiliger zijn. In totaal zijn er zo'n 5700 treinstations in Duitsland. En geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Sisu Bergs op het tennistoernooi van Shanghai in China. In de achtste finales verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-4. In de derde ronde versloeg Bergs nog de Spanjaard Carlos Alcaraz. Dat is de nummer 3 van de wereld. Bergs staat 39ste. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen.

0: Top Request. Jens de Wilde.
1: Tijd om jouw muzikale wensen in vervulling te brengen, want dit is Top Request. Stuur ze maar door in de Top Radio BF. Ik ga toveren.

0: Rafi en giving you
1: Top Request.
0: Wat kan ik jou geven? Dat is natuurlijk jouw favoriete song, want Top Request is weer begonnen. Misschien wil je een request omdat je het echt hebt verdiend na een zware werkdag. Of misschien wil je iets aanvragen van Usher, want die is jarig vandaag. Of omdat jullie net trotse ouders zijn geworden van een kleine spruit. Wel, een goede vriendin van mij is bijvoorbeeld vanmiddag bevallen. Dus bij deze Liesel en Thomas, veel geluk met die kleine Maurice. Eventjes er tussen ook bij zeggen. Hè. Dus ja, heel veel redenen zijn mogelijk, hè, om jouw favoriete track door te sturen in de Topradio. Yo, BF, er komen al een paar binnen. Maar ik kan wel eerlijk zijn, wie de beste reden heeft, krijgt toch een streepje voor, denk ik. Of heeft een streepje voor. Dus laat ze maar binnenkomen in de Top Radio BF. Terwijl ik Joel Corey draai en deze Jonas Blue met Perfect Strangers.

0: Joel Corey en Whisper.
1: Top request.
0: En nu hangt de super enthousiaste Milan aan de lijn. Goedenavond, Milan.
2: Goedenavond, Jens.
0: Hoe was je dag vandaag?
2: Goed, maar wel druk en altijd onderweg naar huis. Dus dat ga ik even als ik in mijn zetel kan zitten.
0: Ja, dat snap ik zeker. Dus je hebt er wel een lange dag op zitten. Was het ook een lange rit dan?
2: Toch wel een uurtje, maar kijk, binnen een kwartiertje thuis, dus dan kan ik eigenlijk mijn rust nemen.
0: Ah, oké, maar dat is goed, dat is goed. Zeg, zit je graag in de auto? Want als ik onderweg ben, ik vind dat eigenlijk wel leuk, muziekje op en een uurtje. Voor mij maakt dat eigenlijk niet echt uit. Is dat voor jou ook zo?
2: Ja, inderdaad. Ik vind het ook wel heel rustgevend, dus dat is ideaal om naar de radio te luisteren.
0: Ah, maar dat horen we graag natuurlijk. Zeg, en als je nu eens punten moet geven op je dag, op 10 punten, wat voor dag was dat? Hoeveel zou je geven?
2: Wat toch een heel lange dag, dus puur voor de duurtijd een 6 op 10, maar voor de ervaring toch wel een 10 op 10, laat ik het zo zeggen.
0: Oh, maar kijk, dat is dan een mooi gemiddelde van 8 op 10 eigenlijk, hè?
2: Ja, inderdaad, klopt, klopt.
0: En we gaan hem hopelijk nog wat beter maken en echt eindigen op die 10 op 10. Welke top request heb jij ingestuurd via onze app?
2: Ik had Like a G6 aangevraagd.
0: Oh, van Far East Movement. Roept dat nummer wat herinneringen op bij jou?
2: Ja, toch wel van mijn jeugd, denk ik, die toch wel altijd had dat ik dagelijks luisterde, dus het is toch wel lang geleden.
0: Nou, ik snap het volledig. Hoe oud ben je, Milan?
2: 25.
0: Kijk, voilà. Ik ben iets ouder, 31, maar ik herken het volledig, want dat is echt wel een nostalgisch nummer en lang geleden dat we die nog eens op top gedraaid hebben. Dus dankjewel om die in te sturen.
2: Dankjewel, Jens.
0: Geniet ervan, hè. Yo, salukes.
2: Echt
1: Request. De avond van Top is helemaal van jou. We make

0: kop.
1: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Waar?
3: Nee, geen maar.
4: Alsjeblieft.
3: Wat blieft?
5: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
7: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
9: Bel op onze makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
12: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
13: Hey schatje, oh, ben gaan shoppen hè.
14: Aha, ik ben al aan het schilderen zie ik.
13: Oh, dat ziet er goed uit die kleur.
14: Ja,
13: maar heb jij nu niet te weinig potten gekocht?
14: Maar nee, dat is verf van Colora, dat is kwaliteit hè. Met 2 lagen is het perfect. Oh. Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
13: Oh goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
14: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
13: Wow.
15: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Relaxed.
17: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
19: I can help.
18: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
20: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
21: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
20: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
21: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
20: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
21: Wit-wit?
13: Of net niet-wit?
15: Maak het mooi bij je thuis.
16: Colora.
15: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

Love Don't Let Me Go van David Guetta. Top request. Als je nog graag je favoriet nummer wil horen op de radio, stuur het dan nu door in de Top Radio B-app. Ik heb ook een berichtje gekregen van Thijs in onze app. En die heeft echt een heel goed nummer doorgestuurd. Ik kan zo meteen zeggen welk nummer het is. Ik kwam ook eventjes opbellen, want ik wil natuurlijk wel eens weten hoe de dag is geweest bij Milan bijvoorbeeld. En het was eigenlijk een heel goede dag geweest. Een lange dag, maar hij had er veel voldoening van die dag. Dat is natuurlijk fijn. Maar bij Thijs, ja, moeten we oppassen. Want ik vroeg, kunnen we eens eventjes een belletje doen of zo? Maar hij zegt, ik ben volop aan het werk. Ik werk in een magazijn en gsm's mogen daar eigenlijk niet naar binnen. Maar hij wou toch stiekem aanvragen, liet hij weten. Kijk, hopelijk is die baas niet aan het luisteren. We zeggen niet waar het is. Ik kan wel zeggen, het is Thijs uit Brugge. Misschien heb ik dan al te veel verklapt. Maar goed, hij heeft het toch maar geflikt om even een berichtje te sturen in onze app. En dat vond ik gewoon al geweldig. En welk nummer stond daarbij? Wel, Buraka Som Sistema. Oh, zo'n goed nummer. Kalimba Wege Wege. We gaan goed dansen zo meteen. En wat is jouw favoriete nummer? Laat het weten in de app.

0: request. Het was Let Me Be nog van The Second Voice. Geen problemen meer op de weg op dit moment. Dat is goed nieuws. Is er extra veel tijd voor nog requests? Want jawel, je luistert naar Top Request. Nog tot 9 uur vanavond mag jij jouw favoriete song aanvragen. En dat doe je door gewoon de Topradio B-app te openen en je song daarin door te sturen. En een extra goede reden, dat werkt altijd. Dat kan ik jou al verklappen. Dat is eigenlijk een goede tip die ik jou geef. Dus doe dat zeker in onze app. Zo meteen komt Just hier aan met Just A Little. En daarna komt een nieuwe Top Request. Dus laat maar komen, hè. We make
1: you move. Top. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op ikea.be.
3: Code yellow.
4: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
4: Info op telenet.be.
5: En wel, ik ga eens gaan kijken.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek

0: Top Request.
1: Ik heb Arno er nu uitgepikt uit onze Top Radio B-app om zijn request te laten horen hier op Top. Hij heeft Cat's Eye aangevraagd. Je weet wel, Cat's Eye, de K-pop groep met eigenlijk maar één Koreaans lid. Dat is wel het grappige eraan. Op dit moment zijn die trouwens aan het toeren, Cat's Eye, maar wel maar met 4 van de 6 leden. Dat is het bijzondere. Zowel Manon als Sophia zitten om medische redenen thuis. Ze waren er ook allebei niet bij vorige maand tijdens hun optreden in Antwerpen. Dus we moeten het maar met 4 doen op dit moment bij de tour, dan toch bij het volgende nummer. Gelukkig niet, daar zijn ze te horen met hun alle 6. Voor Arno dus, die momenteel nog aan het werk is als thuisverpleegkundige. Ja, die zijn altijd bezig natuurlijk. Hè. Veel courage, daarom deze Hooty Fruity.
0: Top request.
2: Top. We make you move. Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Hooty Fruity.

0: Divi, BBS en Borges. Met Tsunami.
1: Top request.
0: Wat ik je nu ga zeggen is volgens mij heel herkenbaar voor vele ouders. Dat is hetgene wat Jeroen laat weten in onze topradio BF. Ben op dit moment anderhalf uur aan het wandelen, terwijl de oudste zoon voetbaltraining heeft. Want dat is vaak, je doet ze dan weg, de kinderen, je moet ze ook terug gaan halen. Maar wat doe je daartussen? Soms heb je, ja, is het eigenlijk de moeite niet om naar huis te gaan. En ja, wat doe je dan intussen tijd? Wel, Jeroen heeft ervoor gekozen om ook sportief te zijn, net zoals de oudste zoon. En gewoon wat te gaan wandelen. En eigenlijk was dat er wel het perfecte weer voor. Het is ondertussen wel al donker, maar vandaag een mooie dag hebben we gehad. En een nummer dat een boost geeft aan die wandeling is voor hem toch wel Heaven van Virtual Zone. En dat snap ik volledig, Jeroen. Maar het zou wel eens kunnen dat je dan nog sneller zal wandelen als je dat hoort. Dus ik zou er wel bij zeggen, pas op, hè.
1: De avond van Top is helemaal van jou.

Je luistert op met Virtual Zone en Heaven, de top request van Jeroen. Heeft hij ingestuurd in onze Top Radio B-app. Maar ik heb goed nieuws, want er komt nog een volledig uur aan van top request zometeen. Tot aan de top headlines van 8 uur hoor je nog Lost Frequencies en Marshmallow. En daarna is het allemaal met een letter te doen.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
1: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: Wil je meer Top Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
1: 8 uur, Ortwin heeft de Top Headlines. Goedenavond.
2: Goedenavond. Premier De Wever wil eerst een akkoord over de begroting van volgend jaar, voor hij het begrotingstekort in het algemeen aanpakt. Dat meldt VTM Nieuws. Normaal stelde De Wever zijn begroting gisteren voor in de Kamer, maar dat moest hij uitstellen. Want het overleg zit nog altijd muurvast. Politiek journalist Karel Latree.
3: Het was dus eigenlijk één grote zoektocht naar 10 miljard euro in 2029. Wel, hij wil eerst een deelakkoord over 2027. 3-4 miljard euro wel zoeken om al een tikje de begroting van volgend jaar te verbeteren en zo een sterk signaal te geven aan de financiële markten die anders hogere rentes zouden kunnen betekenen voor onze staatsschuld.
2: De BTW-hervorming verdwijnt daardoor voorlopig van tafel omdat die pas op langere termijn nodig is. In Antwerpen zijn 3 mannen veroordeeld tot 20 maanden cel voor een poging tot inbraak bij ex-rode duivel Toby Alderweireld. Dat heeft de correctionele rechtbank beslist. De feiten dateren van eind 2024. De vrouw van Alderweireld was thuis en zag op camerabeelden dat er 3 personen aan haar keuken stonden. Daarop stak ze de lichten aan en zijn de mannen weggevlucht. Ze kwamen vandaag ook niet opdagen voor het proces. En streamingdienst Netflix schrapt zo'n 1000 banen. Dat laten de 2 CEO's weten in een mail naar het personeel. Het komt omdat het bedrijf trager groeit dan verwacht. In totaal werken er zo'n 16.000 mensen voor Netflix. Zo'n 325 miljoen gezinnen hebben een Netflix-account. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend wordt het een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
0: Dit is Top. Top Request. Jens de Wilde.
1: De vaste luisteraars van Top Request, die zitten al klaar en die weten het. Zometeen gaan we alles draaien met een bepaalde letter uit het alfabet. Spannend. Top.

0: Bass Persuades van Miley.
1: Top Request.
0: Aha, het is zover. We zitten in het tweede uur van Top Request. En dan gaan we ons alfabet bovenhalen. Meer bepaald onze blender waar we heel dat alfabet in stoppen. En waar dan één bepaalde letter zal uitkomen. En met die letter mag jij aan de slag. Artiest of titel van jouw Top Request moet beginnen met die letter. Dat is de enige voorwaarde. Dus er zijn sowieso ja, tientallen, zelfs honderden mogelijkheden die jij zo meteen kan droppen in onze Top Radio B-app. Zullen we eens luisteren? We zetten de blender aan. Alles erin en start.

altijd nog eens even verduidelijken. De letter N is het geworden van nooit. Niet de letter M, maar de N. Oké, daar mag je dus mee aan de slag gaan. Jouw top request met de letter N. En ik wil je zeker niet in een bepaalde richting sturen, maar misschien wel wat inspiratie. Dat kan nooit kwaad, denk ik, hè? Dit begint bijvoorbeeld met de letter N. No Rest for the Wicked van Leaky Lee en Robin Schulz. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doorsturen. Of de Nightcrawlers met Push the Feeling On is ook een mogelijkheid. Een recente kan er ook tussen zitten. No Broke Boys, Disco Lines. Of iets van Nicki Minaj. Of als het echt hard mag gaan, deze. Dat is van Nova, onze Belgische trots, Acid. Voilà, dus keuze genoeg en laat maar weten in de Top Radio BF jouw request met de letter N.

Zeg, jullie maken het mij echt gemakkelijk hoor, want ik moet hier gaan selecteren tussen al die goede nummers die jullie doorsturen met de letter N, want we draaien alles dit uur met de N in Request, die alfabet. Ik zag hier Niggas in Paris binnenkomen, Nova, ja, ik heb toch een beetje inspiratie gegeven blijkbaar. Ik zag ook Noonka binnenkomen, dan ook nog eens Natte Vistik. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar ik ga misschien beginnen met de keuze van Bert. Hij heeft Never Again doorgestuurd van Silver, maar beste Bert, dat is niet van Silver. Ik snap volledig de verwarring. Het is van die andere zotte Belgische dancegroep, de tegenhanger van Silver. Nou, het zijn goede vrienden natuurlijk, hè. Milk Inc. en Never Again. Zullen we daarmee beginnen? Prachtige keuze, Bert.

Ava Max en My Head and My Heart. Aan welk nummer denk jij met de letter N? Want dit uur draaien we in Top Request alles met de letter N. Dus artiest of titel moet beginnen met de letter N. Zometeen heb ik bijvoorbeeld iets op en op Belgisch klaarstaan met de letter N. Een supergoed nummer dat we niet zo vaak draaien op top. En die kwam binnen als Top Request. Maar welke song wil jij nog horen met de N? Stuur het nu door in de Top Radio B-app. Ik heb nog veel plaats hoor. Dus laat maar weten in onze app. Eerst nu Stemveld, Need That Love.

0: Ik had het je beloofd. Iemand met de letter N, een artiest die heel vaak binnenkwam in onze Top Radio B-app en die op en top Belgisch is. Hoe vaak kwam hij binnen? Ik heb het natuurlijk over Netsky, onze drum en bass god, kunnen we toch wel zeggen, uit België. Wietse heeft hem doorgestuurd, ook Katarina heeft hem ingestuurd. Ik zag ook hem binnenkomen bij, wat was nog iemand hoor, heel wat Top Radio luisteraars hebben het doorgestuurd. En dan, ja, dan vraag je af, welk nummer gaan we draaien? Hè? Heel moeilijk natuurlijk. Wel, het is de keuze geworden van Katarina en zij ging voor Everybody Loves the Sunshine. Draaien we ook niet zo vaak op top, dus het ideale moment om dat in Top Request nog eens te draaien. En zeker na zo'n mooie dag als vandaag. Netsky, Everybody Loves the Sunshine.
1: Jouw avond bij Top. Dit

0: Top Request.
1: Ja, het is tijd voor onze volgende Top Request. En die is aangevraagd door Warre Warre. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Jij zit in de auto, jij bent onderweg en je dacht, ik ga eens iets insturen met de letter N. Wat is het geworden? Vertel het ons.
2: Van Kanye West. Het is het N-woord in Paris. Ja, ik weet niet in hoeverre, maar het zijn...
1: Ik snap het volledig. Het is moeilijk, hè, want het, voor mijn neus staat dat hier nog het originele, de originele naam, maar eigenlijk mogen we dat woord niet meer uitspreken. Maar het is wel een goed nummer, hè?
2: Inderdaad.
1: Voilà, lang geleden dat we die nog eens gedraaid hebben. En dat doen we heel vaak in Top Request. Nummers die we al lang niet meer gehoord hebben. En dat N-woord, kijk, we zullen dat gewoon eventjes verwijderen. En we gaan gewoon genieten van de muziek. Is dat goed, Warre?
2: Ja, zeker wel.
1: Hij komt eraan. Fijne avond.
2: Dank u wel.
0: Dit is Top. We make you move. Top Request. Jens de

0: in Paris van Jay-Z en Kanye West. Maar het begint natuurlijk wel met de letter N. Dus helemaal goed voor Top Request. Hè?
1: Top Request.
0: Want dit uur in Top Request draaien we alles met de letter N. Als jij nog een goede keuze hebt met de N van nooit, dan mag je het doorsturen in onze Top Radio B-app. Ik heb gezien dat Matthias dat ook gedaan heeft, bijvoorbeeld. Matthias, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij hangt aan onze lijn en jij hebt een heel goede song met de letter N doorgestuurd. Wat mag het voor jou zijn?
2: Scorpio met de Nagasaki.
0: Oh, oké. Okay. Amai, och. En dan mag het stevig zijn, hè?
2: Ja, inderdaad. Hele mooie top safe voor een auto.
0: Het zal wel zijn. Oké, okay, heel goede keuze. Ik heb trouwens nog een andere request binnengekregen. Is van Ashley. Zij vroeg Narcotic aan van Liquido. Ken je Narcotic, Matthias?
2: Ja, dat kan ik.
0: Dat is zo'n stevig rocknummer, hè?
2: Ja, inderdaad, klopt.
0: Vind je dat dat kan op top of zeg je, oh, dat vind ik nu wel een beetje gevaarlijk?
2: Is niet echt top radio gerelateerd.
0: Dat is waar, voilà, dat dacht ik ook. Dus ik dacht, we gaan niet dat origineel draaien van Liquido, maar een eentje met een beat onder. Dat lijkt me toch goed, hè?
2: Ja. Dat gaat beter zijn.
0: Ah, voilà, dat hoor ik graag. Dan ben jij tevreden en Ashley zal hopelijk ook tevreden zijn. Dus we gaan eerst luisteren naar Narcotic en dan is het aan jouw verzoek, Matthias. En dan komt die Scorpio eraan. Geniet nog van je avond, Matthias.
2: Dank wel.
0: Yo.
1: Dit is Top Request.

0: Scorpio Rising. Nagasaki, wat een heerlijk nummer. Zat ook in onze top request, want deze was voor Matthias. Maar als ik goed kijk, hebben we ongeveer nog een 16 à 17-tal minuten op de klok. Voor top request van vandaag. Zijn deuren sluit. En ik heb nog een tweetal gaatjes over voor supergoeie nummers met de letter N. Dus als je denkt, ik heb toch echt een heel goed idee, nog een heel goed nummer in gedachten, drop het nu in onze topradio, B-app en de twee beste, die ga ik nog draaien zo meteen voor jou. En Martin Garrix, die komt er ook nog aan, dat is onze top tune of the week.
1: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Adverteren doe je op Top Radio via FM, de Top Radio app en Top. Dit is de Top Tune of the Week.
1: Martin Garrix, This Dream of You.
0: We make you move.

Ja, wat ga ik je nog draaien? Zeg, nog voor 9 uur jouw top request met de letter N, want we doen request die alphabet en alles is nu met de letter N te horen. Zo moeilijk, Nina Simone, Sinnerman komt binnen in de Felix the Housecat remix. Goed nummer moet ik zeggen, No Broke Boys, ook een goeie. Een nummer van Scooter zag ik ook binnenkomen. Ja, Night Changes van One Direction, een ode aan Liam Payne zouden we ook kunnen doen. Nutella's in Paris zie ik ook binnenkomen, iets van Nina Kravitz of Bad Bunny bijvoorbeeld kan ook. Oh, zo'n goede keuze zeg. Ja, zal ik al beginnen misschien met de keuze van Sylvia. Zij gaat voor Goldband en Noodgeval. Daar kunnen we allemaal wel even goed op gaan. Hè. En dan zoek ik nog een ander uit. Top Request. Remix.

Sylvia had deze ingestuurd. Noodgeval van Goldband, ook met de letter N natuurlijk. Goeie keuze, Sylvia. Allee, nog eentje met de N. Dat is deze geworden. Ik had deze als inspiratie gegeven. Geert heeft hem ingestuurd. Ook Melissa wou er graag stevig eindigen. Daar kan Nova voor zorgen. Hè. Met de A-set natuurlijk. African.

zoals beloofd, stevig eindigen met de letter N. Ze wordt de opvolger van Charlotte Witten al genoemd. Nova en Acid. Er kwamen nog heel wat goede nummers bij, maar ik heb ze niet allemaal kunnen draaien natuurlijk. Morgenavond is er een nieuwe Top Request met Jonathan. Dan heb je een nieuwe kans om ze in te sturen. En morgen ook luisteren, zeker vanaf 's ochtends naar Top. Want er komt nog wat leuks aan. Iets heel leuks. En voor de rest, fijne avond. Tot zaterdag, hè. Yo.

0: Plus en de Topradio BE-app. Top Headlines.
1: Goedenavond. Premier Bart De Wever schrapt de BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstellen. Aanleiding is het verzet van de liberalen van MR. De Wever wil zich ook enkel beperken tot de begroting voor 2027 en niet tot 2029 zoals eerst gepland. Zo wil De Wever vermijden dat ons land volgend jaar moet starten met een noodbegroting. Politiek journalist Karel Latre.
2: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen, ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
1: In totaal zou het gaan om zo'n 4 miljard euro aan besparingen. De Brusselse agent die gisteren doodgeschoten is, is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes. Dat onderzoekt het parket. Journaliste Nathalie Dijk.
3: We horen dat dit toch een soort ripdeal is tussen twee rivaliserende drugsbendes, waarbij dus de ene bende de andere bende bestolen heeft, een wagen die vol drugs zet, en de andere bende dan eigenlijk als een zekere wraakactie de politie heeft verwittigd met alle gevolgen van dien.
1: Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij drie verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. En streamingdienst Netflix schrapt zo'n 1000 banen. Dat laten de twee CEO's weten in een mail naar het personeel. Het komt omdat het bedrijf trager groeit dan verwacht. In totaal werken er zo'n 16.000 mensen voor Netflix. Zo'n 325 miljoen gezinnen hebben een Netflix-account. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overweeg.